just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent dat het Iran aangevallen heeft. Het is niet uitgesloten dat de raketten deze keer vanuit Israël kwamen. Amerikaanse bronnen melden intussen dat de VS aan een diplomatieke oplossing blijft werken voor het conflict. President Trump zei eerder deze week dat praten over vrede voor hem geen zin meer heeft. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 7 mensen gearresteerd bij incidenten na de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Enkele van hen schoten vuurwerk af naar politiewagens. 2 mensen droegen een bivakmuts en dat mag niet. Bij de incidenten vielen geen gewonden. Frankrijk plaatste zich gisteravond als eerste voor de halve finales op het WK door Marokko te verslaan met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En in de ronde van Frankrijk zal de Noorse ex-gele trui Thorstein Traen straks niet meer starten. Hij viel gisteren zwaar in de eerste echte bergrit en brak meerdere ribben. Traen liep ook een hersenschudding op. Er stapten gisteren ook 2 Belgen uit de Tour, Kian Uytebroeks en Bert van Lerbergen. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden. Music matters.

0: van Willy. My music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà. Gamma.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

0: blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
5: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
9: Sleep Life.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku afgelopen nacht op de laatste persconferentie voor de clash.
9: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet de perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker mee uit de weg.
8: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Rudy Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale van vanavond wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei hij nog. Het Belgische wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat schrijven verschillende kranten. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. De Vlaamse regering wil de kosten ervan compenseren via de verkeersbelasting. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Je bent dus best extra aandachtig, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
10: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen daar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
8: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. En er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent wel dat het Iran aangevallen heeft. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch zomeren.
11: Tropisch, lekker toch?
12: Live music matters.
11: Goedemorgen, welkom bij de radio. De zomer.

Ik heb Arcade Fire nog nooit live gezien. Ik weet niet of er nog van gaat komen. Ik hoop van wel. Maar nu met die scheiding van die twee belangrijkste figuren van Arcade Fire, Wynn Butler en Regine Chastagne, weet ik niet of het nog wel goed komt. Arcade Fire, blijkbaar speelden ze altijd dit als laatste song bij een concert. Rebellion Lies. 7:08. Wat zeg je dan? Goedemorgen. Ja, goedemorgen allemaal. Dit is Alexia. Op het podium heet ze Alice May. In

0: maart nummer 23 in 1986. En die van U2 waren bezig met de opnames van de Joshua Tree legendarische plaat. Maar op die maart nummer 23 in 1986 werd er iemand 25 jaar, namelijk Ali, de vrouw van Bono. En Bono was dat helemaal vergeten. Ze was natuurlijk een beetje pist. En hij zei, om het goed te maken, ga ik een liedje schrijven voor jou. En hij schreef dan deze Swedish Thing, toen al, speciaal voor zijn vrouw die jarig was, Ellie. En hij was dat dus helemaal vergeten. Maar typisch vrouwtjes, ze zei dan wel, oké, als compensatie, alle opbrengsten van die Swedish Thing zijn voor mij. En dat is dus echt gebeurd, hè. Maar ze heeft het wel geschonken aan een goed deal, goed doel uiteraard. Iets met kindjes. Wat vinden vrouwtjes dan ook leuk natuurlijk, hè. Schattige, hulpeloze kindjes. Kwart over zeven, goedemorgen. We zijn vandaag wel vrijdag. Juli nummer 10 zijn we. En als we teruggaan naar 1968, dat is lang geleden, zei Eric Clapton van, ja, het is genoeg geweest. Ik ga stoppen met Cream. En weet je waarom hij wou stoppen met Cream? Wel, hij had een recensie gelezen in Rolling Stone, dat is een muziekblad. En ze kregen daar echt slechte reviews, heel veel kritiek. En hij kon daar echt moeilijk mee om. En daarom zei Eric Clapton, ik vind het verschrikkelijk dat we zo slechte kritiek krijgen. Daarom gaan we gewoon stoppen. Dus Ginger Baker en Jack Bruce moesten dan maar mee met de beslissing van Eric Clapton. En ze gingen dus stoppen met Cream. Ondertussen zijn trouwens Jack Bruce en Ginger Baker overleden. Respectievelijk in 2014 en 2019. En blijft dus enkel nog Eric Clapton over. Voilà. En daarom draai ik, je raadt het nooit, Cream, dit is Sunshine of Your Love.
1: De Zomer van Willy.

Amai, het klopt er niet nevens. Sorry, dat is plaatsstands direct voor naast natuurlijk. Drummer Ginger Baker begon ooit de band Cream. Eric Clapton vandaag in 1968 had zoiets van, het is genoeg geweest. Ismael die stuurt in de app van Willy, bedankt om er mij aan te herinneren dat ik oud ben. Ik ben geboren in 1968. Valt wel mee, Ismael. Zeker als je de Rolling Stones bekijkt. Die zijn veel ouder en die blijven doorgaan. Nieuwe plaat is uit en dit is een nieuwe single. Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. De Rolling Stones zijn In the Sun.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

The Strokes and Someday. En dit is, ja, je hoort dat al direct natuurlijk, The Cure in Just Like Heaven. Een song geschreven door Robert Smith voor zijn vrouwtje Mary Poole. Ze begonnen al kusjes te geven toen hij nog maar 14 was. In 1988, dus lang geleden. En ze zijn voor altijd samengebleven. Mooi toch? En tegen zijn kameraden van The Cure zei hij: dit is echt het beste wat ik ooit geschreven heb. Ik zal nooit meer iets beter schrijven dan deze Just Like Heaven.

0: Zal ik nog één weetje vertellen over deze Just Like Heaven? Toen Robert het liedje aan het schrijven was, had hij een voorlopige titel opgeschreven en de titel was Shivers. Toch leuk om te weten. Het doet me ook denken trouwens aan Coldplay, Shivers. Want vandaag in 2000 bracht Coldplay de debuutplaat Parachutes uit met daarop Shiver onder andere. Maar dat is voor straks. Rond 7:45 ga ik daar iets van draaien. Nu naar Leuven. Allee, het is te zeggen, straks om 11:00 gaan we weer uitzenden vanuit een Leuven Museum M. Je weet, je kan daar gewoon langs gaan. Als je denkt, wat ga ik iets doen vandaag? Wel, tripje naar Leuven, altijd mogelijk. Je kan daar Giel aan het werk zien als radio-dj vanaf 11:00. En Wim Oosterink vanaf 3:00. Je kan daar iets kleins schnabbelen, iets drinken. En ondertussen is er ook live muziek op ons terras daar. Met vandaag om 1:15 bij Giel Bad Rugs. En dus bed als bed, dus niet bad van Michael Jackson, maar bed als je bedje, je matras, Bad Rugs. Een Belgische band die in 2012 een plaat uitbracht. Dan is het tijdje stil geweest, maar ze zijn wel terug. Dit is de nieuwe single die ik ga draaien. The Power Runs Ripe, The Bad Rugs. Dus vanmiddag op ons terras in Leuven bij Giel rond 1:15.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

De zanger van Alice in Chains, Lane Staley, schreef deze over zijn verslaving aan heroïne en het feit dat hij er graag vanaf zou geraken, maar dat is helaas niet gelukt door deze No Excuses. Want hij stierf toen hij een iets te grote hoop van Pure White Snow had binnengespeeld. Een OD dus in 2002. Zometeen Arctic Monkeys, na een band uit Leuven, Pelican Dealer, Fever Season.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
9: Sleep Life.
10: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

14 voor 8. In het jaar 2000 was er deze periode plots een nieuwe band uit Engeland met de naam Coldplay. Trouwens zat er niet altijd de naam Coldplay. Daarvoor hadden ze een andere naam geprobeerd, namelijk Starfish en Big Fat Noises. Ik vind Coldplay toch net iets beter, inderdaad. Ze hadden een EP'tje uitgebracht. Daarna hadden ze een deal met een platenlabel. En in 2000 was het dan zover. Een eerste album kwam uit vandaag in 2000. Dus op juli nummer 10, 26 jaar geleden. Toch wel een legendarische plaat. Denk aan Sparks, Don't Panic, Trouble, uiteraard Yellow en Shiver. En ik dacht van, wat ga ik draaien van die Parachute-plaat? Er staan echt heel veel goede songs op. Vandaag dus 26 jaar oud, die debuutplaat van Coldplay. En ik dacht, ik ga toch voor Trouble. Willy.

kunnen toch gewoon toegeven dat we dit allemaal geweldig vonden 26 jaar geleden. Het was ook goed. Het was echt een superplaat, die Parachute. Ik snap niet waarom iedereen altijd zo liet pakken en te zeggen op Coldplay. Oké, de afgelopen jaar geeft toe. Ik heb ook niet meer zoveel geluisterd met de nieuwe platen. Maar we kunnen over al die groepen zeggen. Als we U2 muziek opzetten, is ook muziek uit de jaren 80 en 90 van hen. De nieuwste dingen zijn ook niet zo geweldig. Dus snap niet, iedereen wil zo woke zijn en inclusief. Maar wel blijven zeiken op muziek die ze zogezegd niet goed mogen vinden. Straf.

En uiteindelijk waar het allemaal op neerkomt is dat we allemaal een boezem nodig hebben om op te liggen natuurlijk. The Corner Shop, een brimful of Asher. Het nieuws van 8 uur komt eraan, want van een andere uur zou een beetje raar zijn. Tot dan, ik ging bijna Bare Necessities zeggen, maar het is Dark Necessities van Red Hot Chili Peppers. En soms moet je niet lullen over een intro als een intro zo goed is. Hè? En luister, maar ik vind het echt goed die intro. Hier komt iets al aftellen. 3, 2, 1.

0: Lovers. Willy. Check het volledige programma op willy.radio. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Het Belgisch wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Het is een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelastingen die we jaarlijks moeten betalen. De Vlaamse regering wil die belasting wel hervormen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nochtans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
3: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
2: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is de dodentol na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 doden. Verschillende doden werden in een auto teruggevonden. En in de Savoie, in Frankrijk, zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Het vuur is intussen wel onder controle. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
4: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die jongeren hebben om dat te doen. Het is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
2: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei ook nog. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden zelfs nog iets warmer.
5: En morgen?
2: Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
5: Ah, oké, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
0: De zomer van Willy.

0: inderdaad, today gaat het allemaal gebeuren. Vanavond om 9 uur Spanje, België. Oeh, ze hebben net nog een foto gepost, de voetbalbond, met een selfie, teamselfie, met de koning, jawel, koning Filip heeft hen bezocht daarnet. En het ging er naar het schijnt amicaal aan toe. Voilà, alle kleine beetjes kunnen helpen natuurlijk voor vanavond. Niet today, maar yesterday was ons eerste concertavond, donderdagavond, in de tuin van M. Leuven. Babs is daar naartoe geweest, ze stuurde een foto van Admiral Freebie en Bantus gisteravond. Het was goed, naar het schijnt. Ik heb toch gelezen in onze WhatsApp-groep en zo, dat het heel leuk was gisteravond. Ik hoop dat jullie hebben genoten, degenen die erbij waren. En je weet het, altijd welkom op ons terras in Leuven. Er is altijd iets te beleven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik heb al een opname gekregen van gisteravond. Dus live in de tuin van M. Leuven bij Willy. Gisteravond, Futures Fathers of Utopia. Dit is Admiral Freebie.
1: Dit is de zomer van Willy.
2: Live music matters.

gaan het zeker doen. We gaan winnen van Spanje nu. Ja, denk ik toch. Oké, kwart over acht. Elke ochtend rond dit uur doet zo'n plaat waarvan je denkt van wow, holy crap. Hoe recalcitrant is die om dit te durven draaien. Dit is een epifanie, een aha momentje. Dit is The Big Kahuna. En vandaag is het geworden Lying Eyes van de Eagles. De Eagles die waren zo aan het rondhangen in Hollywood, LA. Ze zagen daar heel wat mooie vrouwen die getrouwd waren met rijke, succesvolle mannen. En ze vroegen zich af of die vrouwen wel gelukkig waren. En wel, op een avond zaten ze allemaal samen te drinken in een bar. En ze zagen daar een enorm mooie jonge vrouw binnenstappen en dan Twee seconden later achter haar liep een veel oudere, dikke, rijke kerel. En terwijl ze er half om lachte, merkte Glenn Frey op, hè, van de Eagles uiteraard. Kijk nu eens naar haar. Ze kan die leugenachtige ogen niet eens verbergen. En toen besefte ze dat ze daarmee een songtitel te pakken hadden. Zo begonnen iedereen van de Eagles cocktailservetten van die witte servetten te nemen. Nee, niet om de Connemara te gaan doen, maar om een tekst te beginnen schrijven van dit liedje. Voilà, Lion Eyes van jonge vrouwen die samen zijn met rijke, succesvolle mannen in Hollywood. Misschien zijn ze echt wel verliefd, kan natuurlijk ook. Daarover gaat deze Lion Eyes of

0: vind dat geweldig. Ik kan er echt van genieten van The Haunted Youth and Gone. Zometeen, wacht even, ik ga even op random shuffle knop te duwen. Zometeen Kravitz Lenny met Driver Cab Mister. Snap je?
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat paste binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Ah, slim.
6: Prachtige keuken, hè?
7: Ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
9: Eggo Keukens.
8: Nu solden tot 30% korting.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
12: Willy.
13: Music.
12: Willy.
13: Willy.

Ik heb nu Kings of Leon met Wait For Me. Ik heb altijd zo het gevoel van dat er gepiekt is van Twilight Zone van Golden Earring. Wacht, dit is Golden Earring, hè? Hoort goed? Gitaartje. En dan de drum. Oké. Okay. Ik doe nog één keer Golden Earring. Luister goed, hè? Wat, hè? Gitaartje. En drum. Voilà. En dan doe ik nu Kings of Leon, hè? Wacht, luister goed, hè? Keer dan wel, en dan de drum. Alle, zwart. Ik denk 1-op-1 gestolen van Golden Earring, maar zwart, dit klinkt ook wel goed. 8:58, goedemorgen allemaal. Je luistert Willy, uiteraard, met Wait For Me van Golden Earring.

Kings of Leon, Wait For Me. Wait For Me, want je bent even een Cola Zero gaan halen. Stel je voor, je zit ergens neer, festival bijvoorbeeld, en je hebt een flesje Cola Zero. En dan wil je dat openen. Dat klinkt ongeveer zo. Voilà, met u een aftrekker. Ik had deze week ook al gezegd, een aftrekker. Wij noemen dat zo in het Waasland natuurlijk. Veel reactie opgekregen. Donovan die stuurde een opendoender of een ullewupper. Zeggen ze in Roeselare. Vind ik wel een leuk woord, ullewupper. Johanne Duffel heeft ook een goed woord. Hij zegt een tjoepentrekker. Ook wel leuk. En hij schrijft ook nog een jubilateur. Al weet ik niet of het een officieel woord is, maar het klinkt wel cool, een jubilateur. En Steven die stuurde, het correcte Nederlands woord is een kroontjeswipper. Ah, nice. Een kroontjeswipper zal wel gebruikt worden dit weekend in Gierle. Klein dorpje in de Kempen, maar daar is shock rock. Vrijdag, zaterdag en zondag dus. Vanaf vanavond dus. Vanavond staat daar Chris Isaak op het podium. Morgen de Ravenettes onder andere. De Datsuns ook. En zondag is ook wel de moeite daar. Zondag bijvoorbeeld is daar... Ik moet even kijken, sorry. De Paranoiards. Daar is Zeke, Cosmic, Psychos, Joan Jett en The Black Heart. Maar wie komt er ook naar Shock Rock dit weekend? Zondagavond in Gierle. Goh. Zo'n leuke band uit onze jeugd. En wat een song was het toen. Op het podium zondag in Gierle. L7, het is Pretend We're Dead.

0: Chris stuurt Babylon. Yeah, lang geleden op de radio. Leuk nog eens David Gray te horen. Graag gedaan, Chris. Zometeen doen we van Jan met Pet. Ik ga Willy Pet weggeven. Maar eerst even serieus geschrokken, want Roos en Thomas zijn jonger dan ik. Echt waar.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling in de
4: zin. Om het terug in uw
2: hoofd. Ja,

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedboden.

Weezer en Up Your Holly Butt of zoiets. Ja, klinkt als. Wat gingen we doen? Ah ja. Ah ja, een pet weggeven van Willy uiteraard, want van de Belgische trappers zou een beetje raar zijn. Je stuurt Jan met de pet die vier woorden of andere vier woorden. Je weet het wel, hè? You know the drill. Laat maar komen in de app van Willy. Iets, whatever. Gewoon, stuur gewoon iets in die app. Het is gemakkelijk vandaag. We zijn juli nummer 10, dus de zevende maand. Dus gewoon 7 x 10 is de 70ste. Die wint.

Er komt nog iets. Wacht, hè. Luister goed. Hé, is toch leuk? Editors and call it in. Merci voor alle berichten. Ik heb mezelf weer iets aangedaan. Gaan we nummer 70. Wat ik doe met dat scrollen op dat scherm. Malik die stuurde daar straks inspiratie gedaan met uw cab driver. Drive me a cab. Maar met een put dan, dat heb ik goed gevonden. Frankie die is naar televisie of in de app aan het kijken. Die stuurt bad seat. Die heeft door welke t-shirt ik aan heb. Wim stuurde Janneke met het petje. Oké, ik ben niet groot Wim, maar... Ja, oké, Janneke. Oké, iets whatever stuurt Pascal. Mag allemaal, het telt allemaal mee. Saskia is zeer creatief geweest. Competitief als we zijn, doen we nog maar eens een poging. Dat heb ik goed gevonden. Saskia Maaie was zo de tiende of zo, dus whatever. Maarten stuurt bloemkool. Is lekker. Billy met de Clark stuurt Vincent. Karel ging voor... Nu ik zeker weet dat mijn berichten binnenkomen. Jan met de pet. Ja, dat weet ik nog. Karel, maar je bent niet de 70ste. Johan stuurt Patty serveert. Of ik ook origineel gevonden. Hoofddeksel stuurt Lien. Simon stuurt gewoon iets... Telt allemaal mee, dat er nog iets gaat. Ah ja, Jan van den Bergen die stuurt. Dag Jan, alles goed met u? Alles goed, dankjewel Jan. Ah ja, ongeveer alles goed. Maar het telt ook allemaal mee. Maar ik heb met mijn vingertje gescrolld over dat scherm. En dus, maar echt super eerlijk, tot de 70ste. Ik wil wel even tellen hoor. Maar, ja, hier staat hij. De 70ste deze ochtend was Mark van Verre. Was het zijn echte naam? Mark van Verre, proficiat. Jij wint de pet deze ochtend.

Deze week was er op BBC een interview met Dave Grohl van Foo Fighters uiteraard. En ze vroegen aan hem, wat is nu eigenlijk voor jou een meesterwerk? Welke plaat is een meesterwerk? En zijn antwoord was, oh zeker uit 1988. De debuutplaat van Pixies, Surfer Rosa, was perfect qua teksten, qua muziek, qua productie. Hij zei Surfer Rosa en daaruit kwam uiteraard deze Where Is My Mind van Pixies. Ik moet even een beetje voormaken, want het nieuws van 9 uur komt eraan en dat is dan om 1 over 9. Dat is al een beetje oud nieuws ondertussen. Dus. Daarom snel nog deze. Portland en Exactly What I Need.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen. De Vlaamse regering bespreekt straks het Belgische wegenvignet, dat vanaf mei volgend jaar verplicht is in ons land. Dat vignet zal je €90 tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zowel Belgen als buitenlanders hebben het nodig als vergoeding om onze snelwegen en gewestwegen te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelasting die we jaarlijks moeten betalen, maar wil de Vlaamse regering die hervormen, zodat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nochtans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
12: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent, of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
11: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 slachtoffers. Verschillende doden werden in hun auto gevonden. Honderden mensen zijn ook geëvacueerd. Al ging dat niet makkelijk, omdat sommige wegen afgesloten zijn door de branden. Ook Zuid-Frankrijk kampt nog altijd met bosbranden. Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
13: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker mee uit de weg.
11: Behalve Onana en De Bast kan iedereen meespelen. Zonnig en warm vandaag, maximaal rond 25 graden aan zee, rond 30 graden in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer.
14: En morgen?
11: Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
14: Oké, merci.
9: Live music matters.
14: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
10: De zomer van Willy.

ga je iets vertellen waardoor je dit liedje vanaf nu altijd anders gaat beluisteren. Je klinkt uiteraard Travis met Sing, maar frontman Fran Healy zat gewoon ooit tv te kijken naar MTV. Een programma over swing, beat. Geluid stond uit en hij dacht, ik ga iets meezingen met het geluid uit. En hij begon zo, het ging over swing beat, zo van if you swing, swing, swing, swing, swing. En zo ging hij naar de studio, dus if you swing, swing, swing. En uiteindelijk werd het sing, sing, sing. Dus eigenlijk is het dus swing, swing, swing. Wist ik niet. Jullie ook niet waarschijnlijk. If You Swing Swing van Travis, 8 minuten over 9. Goedemorgen. Dit is nieuwe muziek van Black Box Revelation. Stronger. Op 16 juli trouwens staan ze op Rock Herk

Dit was ooit, lang geleden, de eerste single van Oasis. Dit is Supersonic. Vanochtend op Haarlem was ik dit. Steken steeds meer geruchten op de kop op over de nieuwe Oasis Tour van Liam en Noel Gallagher. Er waren al 12 concerten aangekondigd in Manchester. Er zouden er nu ook nog 6 bij komen in Knapwood. En er zouden er nog meer en meer komen. Dus, kans wordt groter dat er een hele grote tour komt van Oasis in 2027. Een deeltje van deze Pet Shop Boys is jarig vandaag. Neil Tennant wordt vandaag 72 jaar. Dit is Rent.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
8: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
9: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
10: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
11: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
9: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
12: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
9: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
13: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
14: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
15: Krevel, leef beter.
16: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
15: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
17: Medi Market.
18: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
19: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
20: Ze zijn officieel geopend.
21: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
20: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
22: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

vind dat zo'n liedje van, je zit ergens, je hoort dat en je denkt van, ja, wie zingt dit? Leuk toch? En dan pak je je telefoon en je gaat dat shazamen. Ja toch, The One That Is en You and Me song. Ik vertel dat om een reden natuurlijk, want bij Shazam mogen ze officieel alcohol drinken vanaf vandaag, want de app bestaat 18 jaar. 18 jaar al. Maar super geniaal uit hoe dat werkt, zo Shazam, en alleen maar beter en beter tegenwoordig. 3 minuten voor 9:30 dus met The One That Is en You and Me song. Zometeen herdenken we iemand die vandaag geboren is, maar helaas al gestorven is, na Trigger Finger.

Trigger Finger en Come Clean. Shazam, dus vandaag 18 jaar. En Peter stuurt, ik wist dat niet, opgericht door een Belg. Ja, inderdaad, even snel opgezocht. Door 4 mensen, een Amerikaan, een Brit, nog een Amerikaan en de Belg Philippe Engelbrecht. Hey, merci voor de tip, Peter. Philippe had gestudeerd aan de KU Leuven en die bouwde destijds de allereerste muziekdatabase voor de app, dus voor Shazam. Cool. 9:30 op deze vrijdag, juli, nummer 10 zijn we. En het is vandaag, even scrollen, de geboortedag van een zekere Ronald James Padavona. In 1942 geboren. Je kent hem beter als Ronnie James Dio, uiteraard de legendarische heavy metal singer. Hij stierf in 2010, werd 67 jaar. De man uiteraard die we kennen van Elf, van Rainbow, van Black Sabbath, van de band Dio en van Heaven and Hell. Maar ook de man die iets introduceerde in de wereld. Hij is echt de eerste die het handgebaar, de duivelshoorns, of corna heet dat, gebruikte. Dat is echt de eerste. Hij staat daarvoor bekend, maar wat straf was. Ooit in 2003, op zich nog niet zo lang geleden, was hij aan het werken in de tuin en hij verloor daar een stuk, groot stuk van zijn duim. En waarom was hij in paniek? Hij was in paniek omdat hij misschien nooit meer het duivelshoornsteken ging kunnen maken. Maar gelukkig hebben we in het ziekenhuis zijn duim kunnen redden en komt alles goed. Allee, goed, dan 7 jaar later is hij wel gestorven. Dus de legendarische Ronnie James Dio, vandaag dus geboren in 1942. Wat zou ik dan draaien? Uiteraard Holy Diver. Willy.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
10: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar...

0: King Kong 5 van Mano Negra. Stuurt iemand dat ze aan het kijken zijn naar mij, Carina, in het hotel aan Leuven Station. Wuifiens gerust waarschijnlijk. Bedoelt ze. Oei, ik ben aan het wuiven. Leuven. Carina stuurt ons gisteren naar Leuven was geweest. Je kan vandaag ook naar Leuven gaan, uiteraard. We zitten daar op het terras van M. Leuven. Het is jouw kans om bijvoorbeeld Wim Oosterling eens te ontmoeten, als je dat al lang zou willen doen. Wim Oosterling maakt daar vanaf 3 uur radio op het terras daar. En wie heeft hij te gast vandaag? Wel, de band Come On, Come On, een ex-belofte. Komen rond 3:45 langs bij Wim Oosterling. Uiteraard is ook Giel er al vanaf 11:00. En ook met hem is het een fijne babbel om even te hebben op het terras daar in Leuven. En bij hem komen Bad Rugs te gast. Dus allemaal welkom in Leuven vanaf 11:00. Bad Rugs rond de middag. En deze Come On, Come On bij Wim rond 4:00.
1: Het is zomer. En really, live music matters.

de nieuwe supergroep. En met de nieuwe supergroep Billy Joe Armstrong van Green Day, Tim Armstrong van Rancid, Travis Barker van Blink 182 en CJ Ramone van de Ramones uiteraard. En wat gaan ze spelen? Ze gaan Ramones muziek doen. Ze gaan een van de grootste Ramones tribute band ter wereld worden, dus met die gasten daarin. Green Day en American Idiot, 5 voor 10. Een klein beetje idiot van mezelf. Maar het is niet Wim Oosterling, want die werkt niet op vrijdag uiteraard. Maar het is Iwijn Segers die je kan zien vanmiddag vanaf 3 uur op het Ras in Leuven. Kan je daar een babbeltje mee doen, maar ik moet zeggen, Iwijn Segers is een van de meest aangename personen die ik ken. Dus altijd in voor een babbeltje en een super lieve mens, super fijne mens, super grappig en zo, whatever, oké. En Giel ook vanaf 11 uur dus op het Ras in Leuven, allen daarheen. Zometeen tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf en vanaf maandag zit Nellis hier een weekje en daarna ben ik er terug voor 5 weken. Ja, 5 weken. Allee. Veel plezier vanavond met de match. De Belgen gaan sowieso winnen. En alvast een fijn weekend. En geniet van het mooie weer. Dit is nog Simple Minds. En ja, je kent het al. Hè? Don't you forget about

0: Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Het aantal oogontstekingen in ons land stijgt snel. De apothekers merken dat ze fors meer geneesmiddelen verkopen en dokters zien meer patiënten. Je hoort huisarts Tine van den Abele.
6: Mogelijk kan dat te maken hebben met het feit dat er tijdens de hittegolf langdurig drogere lucht is. En dit kan een nefaste invloed hebben op de kwaliteit van onze traanfilm. Heel belangrijk om onze ogen te beschermen tegen infecties. Anderzijds weten we ook wel dat het nu het seizoen is van de allergieën. Die kunnen op uw oog terechtkomen en daar oogirritatieklachten veroorzaken.
5: Ook airco's kunnen een rol spelen. Die kunnen je ogen sneller uitdrogen. In het westen van Frankrijk wordt code rood voor de hitte uitgebreid. Vandaag geldt die al in 9 departementen, morgen zijn er dat 24. En in heel wat andere departementen staat de hittecode op oranje. Frankrijk kreunt al onder zijn derde hittegolf deze zomer, met temperaturen die tot 40 graden kunnen stijgen. In Parijs verwachten ze rond 37 graden. En die hitte blijft daar nog zeker tot midden volgende week hangen. Zowat 1,6 miljoen Oekraïense kinderen worden door Rusland gehersenspoeld. Op de Krim en in andere gebieden in Oekraïne die de Russen op dit moment bezetten. Dat staat in een nieuw Europees rapport. Rusland stuurt die kinderen ook naar trainingskampen om ze met wapens en drones te leren werken. Om ze dan later naar het front te sturen. Experts noemen dat mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. En dat is strafbaar. Veel zon vandaag, rond 30 graden in het binnenland. Dat is ook dit weekend zo. Plaatselijk halen we tot 33 graden.
4: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
3: Music matters.
4: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwellen in de
3: zin. Om het terug in je hoofd.
1: Wegstikken, hè?

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allah, jong.
4: Korting tot -70%.
5: Procent?
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu! Alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Van 10 tot 11
3: kies je de muziek zelf.
2: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Maandag vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app. Rock Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.

0: music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
8: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
9: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
10: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
11: Kruidvat, steeds verrast.
12: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
13: Ego Keukens.
14: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
16: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
17: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
18: Willy.
19: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
20: Het nieuws van 11 uur.
21: Goedemorgen. Criminelen gebruiken al maar vaker vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com. Voor drugshandel of seksuele uitbuiting bijvoorbeeld. Dat melden politie en justitie. Drugscommissaris Inne van Wijmeer legt uit.
22: Eigenlijk komt het erop neer dat ze die studio's, die appartementjes gebruiken als uitvalsbasis of als verstopplaats of ook als onderduikadres. Criminele organisaties vinden online verhuurplatformen heel interessant omdat het flexibel is en je kan voor een heel korte periode iets huren. Je kan het ook makkelijk annuleren en omdat het vrij anoniem is.
21: Er wordt nu onderzocht hoe groot het probleem is en hoe bendes precies werken, zodat de overheid en de sector zelf maatregelen kunnen nemen. 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. 2 kregen de slechtste score en zijn ronduit gevaarlijk. Ze worden dan ook niet meer gebruikt. En 23 andere kunnen gevaarlijk worden. Het gaat onder meer om verschillende bruggen van op- en afritten van de Brusselse ring. Dat blijkt allemaal uit een inspectie van Brussel Mobiliteit. Steven Viers.
23: Daar moeten we echt nauwlettend in het oog houden, maar er vormt geen gevaar. Voor het verkeer moeten ook geen beperkende maatregelen, zoals het afsluiten van het verkeer, worden genomen op dit moment. Maar we gaan wel investeren. Dus bijvoorbeeld op de grote ring, ter hoogte van Anderlecht, gaan we herstellingen aan de bruggen daar toepassen.
21: Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand zegt dat ze dit najaar met een investeringsplan komt. En in het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze de overwinning van de Fransen op het WK voetbal aan het vieren was. Het meisje was op een vrachtwagen zonder oplegger geklommen, maar ze viel eraf en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Veel zon vandaag, rond 30 graden in het binnenland. Dat is ook dit weekend zo. Plaatselijk halen we tot 33 graden. En ook volgende week blijft het tropisch zomeren.
24: Live vanop het Willy Terras
25: in Emleuven.
24: Willy.
25: Live music matters.
24: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
26: Het is weer al de laatste dag van de eerste week hier in Leuven. En het belooft een mooie te worden, volgens U2 dan toch.

U2 and Beautiful Day. Ja, dat zijn ze hier al stuk voor stuk geweest eigenlijk in Leuven. Natuurlijk gisteren wel de apotheose met Admiral Freebie in de binnentuin van Museum M hier. Het was top, vooral in die unieke setting in openlucht hier natuurlijk. Mochten er nog Willy's thuis zitten die erbij waren gisteren en even willen nabeschouwen. Ik ben benieuwd naar de reviews in de app. Laat maar komen. Het is intussen al vrijdag. Het weekend komt eraan, dus geen reden tot somberheid. Enkel op muziekvlak kan het misschien nog net. Dit is Homewrecker. Goedemiddag.

vandaag is het zover. Vrijdag 10 juli, de nieuwe Rolling Stones. Die staat waarschijnlijk op de bovenste plank bij elke platenwinkel intussen. Dat hoop ik toch. Kersvers sinds vandaag. Foreign Tongues heet die. En je zal niet naast de hoes kunnen kijken. Alleszins, moet maar even een foto opzoeken als je kan. Het is een keuze, maar het is de inhoud die telt natuurlijk. En die schijnt weer dik in orde te zijn. Ze hebben ook samengewerkt met andere grote namen, bijvoorbeeld Steve Winwood. Toch eens luisteren straks tijdens de rit terug uit Leuven. Verder met Screaming Trees nu en Nearly Lost You.

0: De Strokes spenderen hun vrijdag in de winkelstraat. Going shopping. Nog een laatste sprongetje naar de middag met Tom Perry.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Medi Market.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: De zomer van Willy.

Free Fallen van Tom Petty. Er komen heel veel reacties binnen op onze app over die show van Emerald Freebie hier gisteren in de binnentuin van M. Straks even bundelen en kijken naar ILA. Geen Belgisch festivals voor hen deze zomer. Wel een uitverkochte AB-club in november. Dat is vroeg, dus misschien toch nog eens de grote zaal overwegen. Ze hebben nog even de tijd. Dit is In My Heart van ILA.

0: Star Sailor en Tell Me It's Not Over. Ja, waarschijnlijk ook de algemene reactie aan het eind van het concert van Admiral Freebie hier gisteravond.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Want als een muzikale pauze heeft hij hier gisteren het binnentuin van het Museum M in Leuven ingewijd voor de zomer van Willy. Veel volk voor het eerste concert van het jaar en de lat die is meteen gelegd. Bijna klop een uur lang, zo lang heeft hij gisteren gas gegeven hier. Een mooie mix van klassiekers en materiaal van die nieuwe plaat ook, van Raw Fun, die hier in januari nog kwam. Tom Vallare, die was in topvorm en de band die was ook op de afspraak. En dat vinden de Willys die erbij waren duidelijk ook. Ik ga even snel door wat reacties. Chris uit Leuven die zegt, knus concert gisteren in de tuin. Heel relax, top om erbij te zijn. Lieve die zegt iets gelijkaardigs. Het voelde zelfs soms aan als een huiskamerconcert. En Colette die zegt, het was gewoon de kerst op de taart. Na die eerste week Willy hier in Leuven. Is fijn om te horen. Dan lees ik hier Ria, die heeft ook lof voor het voorprogramma. Het optreden van Admiral Freebie was fantastisch. Maar ook dat van Cheap Cult was heel goed. Ik heb ervan genoten. Wel, het was onze Willy-belofte van juni, dus fijn dat je dat ook kan appreciëren, Ria. En wacht even kijken. Katrien, die was hier met, Katrien, die was hier met heel de familie. Het was heel toegankelijk. Iedereen was heel vriendelijk en superlief. Kijk, dat is mooi om te horen. De optredens waren top. Dat is nog het belangrijkste. En Cheap Cult zette ook een strakke set neer. En het was zo tof om de admiraal terug in topvorm te zien. Dat vind ik ook fijn. Ik heb er ook van genoten. Carina die vond het ook fantastisch. Alleen mocht het nog wat langer duren, want ze miste wat bisnummers. Wel, Carina, ik kan je nu al zeggen, ik ga dat goed maken en oplossen. Want eerder op de dag kwam Tom Vallare al eens solo langs bij Wim, met de gitaar onder de arm en een gevat antwoord op iedere vraag. Om de sfeer al te zetten, heeft hij er ook nog twee gespeeld toen, live. Onder andere Q&A with myself. Het is er eentje van die nieuwste plaat, Raw Fun, en die klonk gisteren zo op het terras bij Wim. Live music matters.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Dit jaar 30 jaar oud, de band Placebo, maar nog geen Song to Say Goodbye. Integendeel, gaan ze vieren op 1 november in de AFAS Dome. Er was wel een pak minder volk op mijn 30ste verjaardag, alleszins.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Krevel.
5: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
4: Krevel, leef beter.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: De zomer van Willy. Giel van Tournaal.

Zornik en It's So Unreal. Minder onrealistisch is de kans dat je vandaag nog een Willy Marcel opgestuurd krijgt, want we gaan weer quizzen. Straks rond 11:45 de M-quiz. Met drie vragen en evenveel prijzen te geven. Het is de laatste kans van de week ook om mee te spelen. En dat is heel eenvoudig. De Willy-app openen en M-quiz sturen. Dat kan vanaf nu. En tot straks dan misschien in de M-quiz. Wachten kan intussen in de hotel lounge van Deus.

0: Het was een familiefeest. Vader Bono mocht het uur openen met U2. En zoon Elijah sluit het nu af met Inhaler. These are the days. Straks spelen we weer de M-quiz, maar vooral ook Bedrocks. Die komen een live sessie spelen na het nieuws van 12. Tot straks, Willys.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Mannekes! Pompie! Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà!
8: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
9: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh cool!
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
10: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag. Criminelen gebruiken al maar vaker vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com. Voor drugshandel en seksuele uitbuiting bijvoorbeeld. Dat melden politie en justitie. Drugscommissaris Ine van Wijmeer slecht uit.
12: Eigenlijk komt het erop neer dat ze die studio's, die appartementjes gebruiken als uitvalsbasis of als verstopplaats of ook als onderduikadres. Criminele organisaties vinden online verhuurplatformen heel interessant omdat het flexibel is en je kan voor een heel korte periode iets huren. Je kan het ook makkelijk annuleren en omdat het vrij anoniem is.
11: Er wordt nu onderzocht hoe groot het probleem is en hoe bendes precies werken, zodat de overheid en de sector zelf maatregelen kunnen nemen. 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. 2 kregen de slechtste score en zijn ronduit gevaarlijk. Ze worden dan ook niet meer gebruikt. En 23 andere kunnen gevaarlijk worden als er niks gebeurt. Dat blijkt uit controles van Brussel Mobiliteit.
13: De toestand die verslechtert in de zin dat gradueel er een verouderingsproces is. De bruggen die in een slechtere toestand zich bevinden, die gaan we van dichterbij monitoren. Met de hulp ook van externe bureaus, etc.
11: Het gaat onder meer om verschillende bruggen van op- en afritten van de Brusselse ring. Minister van Mobiliteit Elke van den Brand zegt dat ze dit najaar nog met een investeringsplan komt. In het westen van Frankrijk wordt code rood voor de hitte uitgebreid. Vandaag geldt die al in 9 departementen, morgen zijn er dat 24. En in heel wat andere departementen staat de hittecode op oranje. Frankrijk kreunt al onder zijn 3e hittegolf deze zomer, met temperaturen die tot 40 graden kunnen stijgen. In Parijs verwachten ze rond 37 graden. En die hitte blijft daar nog zeker tot het midden van volgende week hangen. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze de overwinning van de Fransen op het WK voetbal aan het vieren was. Het meisje was op een vrachtwagen zonder oplegger geklommen, maar ze viel eraf en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Op het WK voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna kort toe.
14: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Moeten wezen. Wat zal ook gebeuren. Merci beaucoup.
11: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
10: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven.
10: Willy.
1: Live music matters.
10: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
0: De laatste werkdag van de week is in 2. Ik laat het middaggebed over aan collega's Stijn Meuris en Noordkaap.

zou een prima soundtrack zijn voor de Willy Zomer hier in M. Druk in Leuven van Noordkaap. Zometeen live muziek in de studio. En ik ben in mijn nopjes, want ik zet de terrasstoelen straks uit voor Bedrugs. Die zijn sinds dit jaar terug van toch wel even weg geweest met een nieuwe plaat, Good Hands. En ze komen straks dus twee live tracks spelen, Bedrugs. Maar voor zover het zover is, nog even het brein op scherp zetten voor de M-quiz. Het loont de moeite, want je kan er een sticker, een toteback en een Marcelleke van Willy mee winnen. Last call om mee te spelen. Gewoon M-quiz sturen in onze app als je straks je kans wil wagen.

0: Franz Ferdinand en This Fire. Hopelijk krijgen we het geblust met drie goede antwoorden bijvoorbeeld. De M-quiz. Vandaag de laatste kans om mee te spelen. Enfin, de laatste van deze week dan toch. En Gunther die heeft hij met beide handen gegrepen. Goedemiddag, Gunther.
1: Goedemiddag.
0: Alles goed bij jou daar?
1: Ja, aan de aperitief. Dus is perfect.
0: Aan de aperitief, dan neem ik aan dat je al in vakantiemodus bent. Of ja, ik hoop toch dat je niet op je werk zit nu.
1: Zo nee, gaat men dus zijn. De vrijdag namiddag werk ik niet.
0: Dus. Ah, kijk, oké. Okay. Dus nog geen vakantieperiode, wel gewoon de vaste vrije namiddag.
1: Ja, dat heb ik.
0: Het lijkt mij wel een leuke dag of fase van de week om vrij te hebben. Iedere keer toch een klein verlengd weekend, lijkt me.
1: Als je genoeg werkt midden de week, kan de vrijdag met dat toch niet.
0: Dan is dat dubbel en dik verdiend, absoluut, Gunther. Geniet van die aperitief, maar zet hem toch even aan de kant, zou ik zeggen, want we gaan quizzen. Ga je vanavond trouwens naar de Rode Duivels kijken?
1: Ja, absoluut.
0: Absoluut. Heb je een pronostiekje?
1: Ik denk 2-2 en penalties en dan België voorhaar.
0: Oké, jij voorspelt een beklijvende wedstrijd vanavond.
1: Ja, hopelijk.
0: Het zal wel, hè, tegen de Spanjaarden. Het zijn geen pannenkoeken. Nee. Goed, hopelijk kan je het moraal al een beetje op scherp stellen door drie keer te scoren in onze M-quiz. Wat denk je?
1: We gaan proberen.
0: Prachtig. We beginnen met de eerste vraag. Die zoeken we in een soort, ja, in de culinaire sfeer. Ik zoek een schaapse, amai, kijk, het is duidelijk vrijdag. Een Spaanse schapenkaas, dat is het. Uit de La Mancha-regio. Hoe heet die kaas? Spaanse schapenkaas. Uit La Mancha. Ja, het is een kaassoort.
1: Ja, oké, maar dat is niet echt Spaans.
0: Ja,
1: nee.
0: Manchego, zeg je?
1: Ja, is dat Spaans?
0: Ja, dat is Spaans, dus dat is correct ook gewoon. Het was inderdaad Manchego. Goed bezig, Gunther. Okay, ja. Je hebt de sticker al binnen. Ja. We zijn voor de tweede vraag op zoek naar een Zuiderse stielman. Hoe heet de bekendste Italiaanse loodgieter? Je zal hem waarschijnlijk wel kennen uit hoe moet je het zeggen, de entertainmentwereld.
1: Mario Bros.
0: Yes, Mario. Mario. Mario is voldoende eigenlijk al, dus ja, je had het juist. Ja. Bros is... is dat een achternaam? Ik weet het niet. De Mario Brothers.
1: Ja, Mario en Luigi.
0: En Luigi, inderdaad. Maar ja. We zochten Mario. Je hebt dus de tweede prijs binnen. Je kan die sticker al in een toteback stoppen. En we gaan gewoon ineens voor die laatste prijs. De mooiste ook, vind ik. Het Willy Marcelleke. Om deze zomer zo minst zwetend mogelijk door te komen. Dat doen we met een muziekvraag. Het is er eentje van de band Wedleg en die hebben een song. Ik vraag gewoon naar de titel van het nummer. Hier komt die, Gunther.

0: Ja, ik geef het toe, niet de makkelijkste opgave, Gunther. Maar heb je toevallig een idee?
1: Wet Dream.
0: Nee, we zochten de band heet Wet Like, inderdaad. Maar het was de songtitel die we zochten. Ik geef je nog één kans, ja. Omdat het vrijdag is. Kijk.
1: Ja, het nummer is toch Wet Dream van Wet Like?
0: Nee, het is een goede gok, maar het was verkeerd. Dus het is Mange Toe. Dat was de song die we zochten van Wet Like.
1: Het is een
0: maar geen probleem, Gunther. het was niet de makkelijkste opgave ook, geef ik grif toe. Ja, maar je hebt wel 2 op 3, dat is maar altijd... Dat is altijd, dat is geen schande, hè?
1: Ik ken hem als Chase Longbook en Wet Dream.
0: Nou, je bent dus wel een Wet Like fan.
1: Nee. Ik ken ze gewoon van een paar nummers, 2 nummers. Dus nee. Maar blijkbaar niet één.
0: Wel, vanaf vandaag ken je ook een derde song.
1: Ja, inderdaad. Oké. Okay.
0: Top.
1: Dan kun je een minuutje draaien. Nou, ik heb hem helemaal kennen.
0: Voor die ijsblokken daar in je aperitief smelten, ga ik hier later aan verder doen. En geniet nog van je vrijdag. En hopelijk komt die pronostiek uit, hè, voor de Rode Duivels vanavond. Kunnen we allemaal samen vieren.
1: Ja, oké, goed. Yes.
0: Right. Goed weekend, Gunther. Salut.
1: Ja, goed weekend.
2: De M-quiz.

0: Gunther, die kende twee songs van Wet Leg. Sinds vandaag drie met deze Mange Tout. De laatste vraag van de M-quiz was een misser, maar toch twee keer kunnen scoren, Gunther. We hopen de Rode Duivels ook vanavond.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
5: Tegels,
6: natuursteen, parket, Impermo.
7: Medi Market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
10: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu! Alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
15: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
16: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
19: Live music matters.

Pixies en Debaser. Intussen present en soundcheckend in de studio hier, Bedrocks. Die maken zich stilaan op voor een live sessie zo meteen rond 1:15. Ik besefte onderweg naar hier dat ik een plaat van die mannen thuis heb liggen. Uiteraard ben ik die vergeten. Had hem beter ineens laten signeren. Jeef. Maar misschien hebben ze hun nieuwe wel bij. Dan kan ik ineens steunen. Mauro Pavlovsky nu en Maintain Love.

Je zal er sowieso een paar spotten vanavond. Als je ergens de voetbal gaat kijken op al dan niet groot scherm. Devil's Haircut van Beck. Geen tricolore kapsels bij Bedrocks, wel drie frisse koppen om straks aan die sessie te beginnen. Twee songs, straks live op het terras hier. Ik ga zo meteen al eens polsen welke. Na Al J en Hard Drive Gold.

0: Willy. My music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio. Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allah, jong.
4: Korting tot min 70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
0: AS Adventure. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Van Christopher Nolan.
8: No one could stand between me and home.
7: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
9: Let's go!
7: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
0: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: Controversy van Prince. Het was de titeltrack van zijn vierde album. En geloof het of niet, Willis, het is alsof er hogere krachten mee gemoeid zijn. Maar Bad Drugs die hebben ook net hun vierde langspeelplaat uit.
1: De zomer van Willy. Live music that matters.
0: Een hele goede middag, Stijn.
2: Hallo.
0: Van Bad Drugs. Welkom in onze studio.
2: Merci, merci. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Met veel plezier. We zijn blij dat je wilde afkomen. Ik moet eerlijk zijn en kleur bekennen. Ik ben wel echt grote fan, dus het is heel fijn om te zien dat jullie hier staan naast mij.
2: Bedankt.
0: Eerst en vooral, proficiat met de nieuwe plaat.
2: Ja, we zijn er heel blij mee. Het is geworden wat we wilden dat het zou worden.
0: Het klinkt alleszins zo. Het is ook, het heeft lang geduurd. Er zat, geloof ik, 8 jaar tussen die vorige plaat en deze. Wat hebben jullie allemaal uitgespookt in die tijd?
2: Het leven. Het leven overkomt u. En we zijn nooit gestopt met eraan te werken. We zijn, tijdens onze vorige plaat, zelfs als we aan het spelen waren, hebben we nog altijd nieuwe nummers opgenomen, eraan geschaafd.
0: Ja.
2: We kunnen ook niet zonder dat gedeelte in ons leven. Maar ja, we hadden ook andere zaken te doen. En we dachten, we doen het op ons eigen tempo. We nemen alles zelf op. En dat biedt ook voordelen. Het is flexibeler.
0: Je kan hier de tijd in stoppen. En je hoort het ook wel op de plaat, hoor. Ik vind ze alvast fantastisch. Ik ging vragen, jullie hebben dat uit elkaar dan toch weer gevonden. Naar aanloop van de plaat, maar je bent eigenlijk nooit weg geweest.
2: Wij zijn elkaar nooit kwijtgespeeld.
0: Prachtig. Dat is toch een mooi momentje hier. Over de middag. Ik heb er al naar geluisterd. Wat mij opvalt, ik hoor veel experiment. Zeker in de productie. Hebben jullie nieuwe dingen geprobeerd daar in die plaat?
2: Continu eigenlijk. Maar ik denk dat we dat altijd wel een beetje gedaan hebben. Het feit dat wij zelf alles hebben opgenomen.
0: Ja,
2: en niet wisten hoe dat eigenlijk volgens de regels van de kunst moet. Wel een beetje, maar dat betekent dat we eigenlijk gewoon onze eigen manier hebben kunnen vinden. En ja, dan neem je al eens een piano op met een micro die 12 meter verder staat. Waar elke expert zou afraden. Ja, dat doen we dan. En dat is tof. Dat is tof.
0: Zalig. Het klinkt alsof de studio dan even in een speeltuin verandert.
2: Helemaal.
0: De muzikanten. Ja. Oh, de Max. Die plaat is uit. Jullie hebben die, geloof ik, een maand geleden uit een release show voor gespeeld, hè?
2: Klopt. Ik denk 2 weken geleden ongeveer in Antwerpen. Dat was super tof. Het was heel warm, uiteraard. Maar er was airco. We hebben ons rot geamuseerd de hele avond.
0: Fijn om weer samen op het podium te staan.
2: Ja, zeker weten.
0: Max, hebben jullie nog concert op de planning deze zomer? Of?
2: Ja, deze zomer is het eerder aan de kalme kant. We hebben er nog eentje in het Posthotel in Wetteren. 13 augustus, als ik me niet vergis.
0: Dat is
2: een hele fijne buitensetting. Een soort van terras met planten. Een fijne tuin. Dus dat is helemaal ons op het lijf geschreven. En dan in oktober hebben wij 4 shows in Hasselt. In, help me even. Oostende, weet ik. En Bergen op Zoom in Nederland. En dan nog eentje in de Hoogmis in Edegem. Dat is niet zo ver van bij mij, dus ik ga met de fiets gaan.
0: Oké, top. Ik ga meteen die data eens opzoeken in de agenda. Ik wil er graag wel eentje zien, sowieso, op zijn minst. Ik had trouwens nog een vraag. Ik heb een plaat van jullie liggen, de EP Rapids, maar ik ben die natuurlijk thuis vergeten. Ik ging die echt laten signeren. Oh, echt waar. En ik vroeg me af, hebben jullie de plaat bij de nieuwe? Kan ik die ineens kopen?
2: Absoluut, absoluut. We hebben een aantal exemplaren bij. Er is nogal iemand in het publiek die had gezegd dat hij die graag wilt kopen. Dus je moet snel zijn, maar we hebben erbij.
0: Oké. Dus naar voren komen straks. Je kan er meteen een EP kopen. Kijk even naar het publiek. Ik zou zeggen, ga ervoor, Bad Drugs. Ik heb jullie lang genoeg aangeklampt. Ik ga jullie gewoon die eerste song laten spelen. Welke wordt het?
2: Dat wordt You're Back. Dat is eigenlijk het eerste nummer op het album ook.
0: Ja.
2: Dreamy.
0: Oké, veel plezier ermee alszins, Stijn. Bad Rocks rollen hun matje hier uit op het terras van M in Leuven voor de eerste van 2 songs, de openingstrack van die nieuwe plaat Good Hands, live op ons terras bij Willy in Leuven.

fantastische versie van Your Back, inclusief strafzangharmonie op die plaat Good Hands, de nieuwe van Bedrox. Met ook Leslie aan de keys, live op ons terras, geef ik even graag een shout-out naartoe. We gaan ze op een pint trakteren, want straks trakteren ze ons op een tweede deel van de sessie ook, dat beloofd. Maar nu even pauze, straks meer Bedrox. Arctic Monkeys nemen het over. Dit is Fluorescent Adolescent. Goedemiddag.

0: Nemo en Bicycle Called Love. Remmen dicht nu, want het nieuws van 1 uur komt eraan. Straks deel 2 van de live set van Bad Rugs ook. Tot straks.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelmen.
4: Om het terug in uw hoofd te steken.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Dat zeggen de lokale overheden. Er vielen al zeker 12 doden, onder wie wellicht 1 Spanjaard en 4 Britten. En 19 andere mensen zijn vermist. De streek is erg populair bij Belgische gepensioneerden. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
6: Wij zijn vannacht gaan vluchten. We wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten. Niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd. Niemand weet hoe of wat.
5: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers in Zuid-Spanje. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken aan Brouwerij De Koning. Er hangt een dikke rookpluim. De brandweer is daar nu om te zien wat er aan de hand is en de brand te blussen. Meer informatie is er nog niet. In Utrecht, in Nederland, zijn honderden mensen op straat gekomen tegen de vrijspraak van 2 mannen van 45 en 48 jaar. Die waren opgepakt voor de verkrachting van een meisje van 17. De twee hadden haar een lift gegeven na een avondje uit. De rechter oordeelde dat er seksuele handelingen waren gebeurd, maar dat er geen sprake was van verkrachting. Het Openbare Ministerie gaat in beroep. Na het klimwerk van gisteren is het in de Ronde van Frankrijk vandaag weer aan de sprinters. Sportjournalist Stijn Vlaming.
7: Etappe 7 is zo plat als een vijg. We bollen in zo'n 175 kilometer richting Bordeaux. En onderweg liggen er amper hoogtemeters. Ergens diep in de finale zit er wel nog een klein klimmetje. Maar dat gaat de vroege vluchters echt niet redden. Dus spek naar de bek van de snelle mannen. En dan kijken wij uiteraard naar Jasper Philipsen en Tim Merlier.
5: De ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe is volgens het team uitgepraat en bijgelegd. Gisteren haalde Remco Evenepoel stevig uit naar zijn ploegmaat en mede-kopman Florian Lipowitz, omdat hij niet even op kop wou rijden voor hem. Maar het is dus opgelost. En op het WK-voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna ook even kort toe.
8: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Moeten wezen. Wat zal ook gebeuren. Merci beaucoup.
5: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg ook nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
4: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
4: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
9: Straks meer Bedrocks live. De liefde van de Willy's kregen ze al. Led Zeppelin doet er nog een schepje bovenop.

0: A Whole Lot of Love van Led Zeppelin. De middag die is gepasseerd. Dus we kunnen die lunch rustig verteren met deel 2 van de live sessie van Bedrugs bijvoorbeeld. Zo net even op adem kunnen komen. En nu zijn ze meer dan klaar om een vervolg eraan te breien, Bedrugs. Hopelijk ook om een paar dilemma's uit te vogelen straks. Na Daan en Dam.
1: We're not dumb. We just have fun.

0: Glycerine van Bush. Nog steeds in de studio bij ons, Bedrugs.
1: De zomer van Willy. Live music that matters.
0: En gelukkig ook nog steeds Stijn. Hoi. Wel belangrijk dat je erbij bent. Het zal wel lastig worden straks anders voor de rest hier.
2: Alleen backings.
0: Zonder front vocals. Stijn, ik ga je straks gewoon weer laten spelen. Maar wat we hier, ik weet niet als je het weet, maar wat we meestal doen, is voor het tweede deel van de sessie vuren we nog een paar dilemma's op jullie af. Om het vuur nog even aan jullie schenen te zetten. Maar ik zou zeggen, beantwoord ze in alle eerlijkheid en denk er vooral ook niet te lang over na. Zo werkt dat meestal het vlotst. Zie je het een beetje zitten?
2: Ja.
0: Oké. Dan gaan we gewoon langzaam inrollen met een muzikale vraag die een beetje over je muziek gaat. Stel, er komt een vijfde plaat van Bedrugs en die mag je in alle artistieke vrijheid en in alle financiële vrijheid ook belangrijk. We weten dat. Kies je dan voor een eerder zo een sfeervol, atmosferisch luisteralbum of een aaneenschakeling van hits?
2: Ik denk eerder het eerste eigenlijk. Ja. Omdat we ook wel zelf eerder geneigd zijn om volledige platen te luisteren. En er bestaat volgens mij geen enkele plaat, maar enkel hit.
0: Ja.
2: Dan is het ook gewoon ook een geheel. Hè?
0: Dus... Nee, dan is het een best-of. En ja. Daar kruipt dan ook niet veel werk in meer op voorhand. Eigenlijk. Voilà. Die platen zijn al opgepakt. Oké, goed. De volgende. Nieuwe muziek ontdekken of oude muziek herontdekken?
2: Nieuwe muziek ontdekken, zonder twijfel.
0: Oké. Ja. Dat zeg je kordaat.
2: Absoluut. Ik heb een ontembare bron aan nieuwe muziek in... Ja, deze vorm naast me zitten, die mij continu nieuwe dingen leert kennen. En dat is super tof, want dat verbreedt je horizon. En dat kan van overal komen. Hè. Tegenwoordig kan dat via Instagram, via YouTube.
0: En alle andere platformen met Engelse namen.
2: Ja, exact.
0: Maar leuk dat jullie wel muziek met elkaar uitwisselen. Doen dat is vaak dan waarschijnlijk.
2: Ja, dagelijks. Of zo goed als dagelijks. Ja.
0: Zalig. De volgende is iets luchtiger. In het thema van Bedrugs ook, dachten we. Een schreeuwlelijk tapijt, dat is het, is vrijdag voor de stem ook. Dat heel je lieving inpalmt of een matje in de nek?
2: Dat is een moeilijke. Dat is misschien het moeilijkste.
0: Een dilemma. Kijk.
2: Ik heb al heel veel tapijten, dus ik denk dat ik dan toch voor het nekmatje ga.
0: Het nekmatje?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Begin er maar aan, zou ik zeggen.
2: Beetje een spoiler voor een hoofd of zo.
0: Inderdaad, een nekspoiler. Dat is ook wel een mooie term voor een matje in de nek. Goed, het is dan eerder een nekmatje of een nekspoiler. De volgende is er eentje uit de filmwereld. Burn After Reading of The Big Lebowski?
2: Daar kan ik maar één ding op antwoorden natuurlijk. The Big Lebowski.
0: Ik had het vermoeden. Waarom eigenlijk?
2: Wij hebben eigenlijk oorspronkelijk onze naam eraan ontleend ook wel. Rugs, hè. Dat het toch wel een belangrijk personage is in die film. Ja. En The Rug.
0: Ja, absoluut.
2: Dus daarom. En plus, die steekt ook volgens mijn persoonlijke mening iets beter in elkaar. Alhoewel ik ook wel heel erg gelachen heb en ontroerd ben geweest bij Burn After Reading. Dus,
0: ook een straffe film. Het ligt er gewoon minder vingerdik op dan, denk ik, de comedy in de film.
2: Ja, en ik denk Big Lebowski was er ook gewoon eerst. Het was een beetje grensverleggend. Dus.
0: Grensverleggend was hier absoluut. Ik denk dat we allemaal alles kunnen quoten front to back vanuit die film. Nog een laatste als uitsmijter. Spelen voor een publiek van 80 plus of min 6?
2: Min 6, want dat zou betekenen dat mijn zoon er ook bij is.
0: Ah, schitterend. Ja, daar kan we weinig tegen inbrengen op dat antwoord. Dat is slim geantwoord. Gelukkig bestaat het Willy-publiek wel uit een mix van alle leeftijdscategorieën. Dus dat dilemma lost zichzelf eigenlijk ook op. Jullie gaan nog een tweede spelen. Welke song wordt het?
2: The Power Runs Ripe.
0: The Power Runs Ripe. Het is ook eentje die van die nieuwe plaat Good Hands komt. Ik ga je laten naar je microfoon gaan. Stijn, dikke merci. En Bedrugs die spelen dus liever voor kleuters dan voor senioren, maar nog liefst van al voor een divers publiek. We hebben er hier gelukkig eentje klaar zitten op ons terras en ook thuis. Klaar voor het tweede deel van de live sessie van Bedrugs hier in Leuven. Dit is The Power Runs Ripe. Bedrugs.

Bed Rugs and the Power Runs Ripe live op ons terras in Leuven. Van op die nieuwe plaat Good Hands, die is een goede maand uit en te koop vooraan ook dus bij deze. Dikke merci mannen. Neem gerust nog een drankje en zet jullie op het gemak bij op het terras, want jullie zijn er vanaf. Als je ze live wilt gaan kijken, ook deze zomer, ze spelen een vijversessie in Wetteren op 13 augustus, had ik net gehoord. Maar we gaan ze intussen hun matjes weer laten oprollen. Bed Rugs. Intussen Red Hot Chili Peppers en Danny California.

0: Ticket. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Live music matters.

Eentje die je niet vaak genoeg hoort, in mijn mening dan toch. Message to my girl van Split Ends. Straks na 3 uur, dan spring ik in de wagen en dan scheur ik er vandoor. Weliswaar binnen de snelheidsnormen, Willys, geen zorgen. Richting Cactus Festival om 7 uur. Dan staat Stone daar in het Minnewaterpark. En het moet gezegd, ik wil die al heel lang eens live bezig zien. Volgens mij zijn ze steeds...

Ammonium Nitrate van Suede. Naadloos over naar Violet Grohl. Die komt naar Pukkelpop deze zomer. Zondag 23 augustus. Nog één keer terugkomen. En ze heeft al evenveel keer Pukkelpop gespeeld als haar papa, Dave Grohl. Die stond er al twee keer met Foo Fighters. Maar dit is dus Violet Grohl en 595.

0: Violent Grohl. Live op Pukkelpop, 23 augustus. Voor veel Willys nog net geen weekend, maar zometeen toch collectief even doen alsof. Met MGMT.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Sleep World.
12: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
13: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
14: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
15: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
16: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
17: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
20: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
21: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
22: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
23: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
24: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: MGMT en Time to Pretend. Doen we niet aan mee bij Willy. Al onze bands spelen wel degelijk live op het terras.
1: De zomer van Willy. Live music that matters.
0: Want daarnet nog getrakteerd op de harmonieën van Bedrocks en zoveel meer. Die kwamen hier twee songs uit een nieuwe plaat Good Hands brengen. Ze hadden die ook bij, die LP, dus ik heb die ineens gekocht, want het was de moeite. Geen idee of Come On, Come On ook een plaat bij zal hebben, want die komen straks nog spelen bij Iwijn. En het begint eigenlijk een jaarlijkse afspraak te worden stilaan. Vorig jaar mocht ik ze nog ontvangen in de studio. Nu is het aan Iwijn dus, straks rond 4:15. Dan komt Come On, Come On hier officieel het weekend in Luiden in Leuven. Misschien spelen ze deze dan wel. All the Other Kids van Come On, Come On.
2: Live music matters.

0: Rebel van Haunted Youth. De laatste voor het nieuws van 2 uur komt spoken. Pearl Jam al klaargezet voor straks. Dat komt goed. Tot zo.
1: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 2 uur.
12: Goedemiddag. Er zijn ook Belgen vermist bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. Dat zegt buitenlandminister Prévot. Er wordt nu geprobeerd om iedereen te contacteren. In totaal zijn er 19 mensen vermist en er vielen ook al zeker 12 doden. Volgens de lokale overheid zijn daar mogelijk 1 Spanjaard en 4 Britten bij. De streek is erg populair bij gepensioneerde Belgen. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
13: Wij zijn vannacht gaan vluchten en we wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten. Niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd. Niemand weet hoe of wat. Alles is verwoest. Leidingen, alles is kapot. Er is geen stroom, er is geen elektriciteit. Dit is nog nooit gezien hier in de streek.
12: Er is al meer dan 3000 hectare natuur vernield. Meer dan 400 brandweermannen proberen het vuur te blussen. Ons land bekijkt of en hoe we daarmee kunnen helpen. Er is brand uitgebroken op het dak van een restaurant in Antwerpen op de site van brouwerij De Koning. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur al onder controle. Ze moeten daar wel nog even nablussen. Over de oorzaak is er nog geen nieuws. En in de Ronde van Frankrijk is de ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe uitgepraat en bijgelegd. Dat laat de ploeg weten. Remco Evenepoel haalde na de rit van gisteren stevig uit naar mede-kopman Florian Lipowitz, omdat hij volgens hem te weinig hielp. Volgens het team was Evenepoel gefrustreerd omdat hij pas vierde werd. Maar het is oké nu, zegt Evenepoel.
14: Het was een momentopname van de koers en voor de rest, wat er gisteren is gebeurd, is in het verleden en we kunnen weer vooruitkijken. Er is over gesproken geweest en we kunnen weer verder.
12: De rit van vandaag is vlak en dus iets voor de sprinters, zoals Tim Merlier en Jasper Philipsen. Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
15: Live vanop het Willy Terras
16: in Emleuven.
15: Willy.
16: Live Music Matters.
15: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.
0: Het is iets na 2 uur en ik wou toch graag beginnen met donkere materie. Die komt gelukkig van Pearl Jam.

Pearl Jam en Dark Matter. En over donkere materie gesproken, beste Willy's. Het is mijn laatste uur van deze zomer bij Willy al. Op zich geen reden tot paniek, want straks is er Iwijn van 3 tot 6. En volgende week komt hij ook, Iwijn, van 11 tot 3 dan, mijn blok. Gevolgd door Annelies, die komt terug na een weekje welverdiend verlof. De Willy-playlist die blijft dus in goede handen, ook volgende week. En dit uur mag ik dus wel nog op de knoppen duwen. Dan mag dat al eens Bowie zijn. Modern Love.

Kings of Leon en To Space. Heb je dringend ook extra nood aan space op je zolder of kelder? Wel, dan kan ik je warm aanbevelen om hierheen te komen op 21 juli. Dan is er een rock- en rommelmarkt hier in de binnentuin van Museum M in Leuven. Alles van vinylplaten, vintage merchandise, t-shirts en zo. Of misschien zelfs een retro asbak van Lemmy van Motorhead. U weet maar nooit, wie weet, kom je het allemaal tegen in de binnentuin van M in Leuven. 21 juli. Stel je voor trouwens, een Lemmy asbak. Zou misschien eerder een Lemmy-container zijn dan, denk ik. Dit zijn Editors en The Rush.

0: Manic Street Preachers and You Stole the Sun from My Heart. Wel, ik geloof dat hier boven de terrassen in Leuven is beland. Gewoon afkomen dus. Iggy Pop die is er bijna en die heeft het slim aangepakt vandaag. Die heeft de bot meegenomen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Eggo Keukens.
9: Nu solden tot 30% korting.
6: Code Yellow.
4: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
11: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
12: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
11: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
13: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
11: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
14: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
11: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
15: Bij Zalando.
16: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
15: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
16: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
15: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
17: Solden bij Zalando.
18: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
19: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
20: Ik ben toch rustig!
21: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
22: Live music matters.

even wakker geschud door Wodan Boys en Blindsided. Er wordt ook weer gekoerst vandaag, in de Ronde van Frankrijk natuurlijk. Vandaag de zevende rit en na de bergrit van gisteren op de Tourmalet zou vandaag weer voor een spurter moeten zijn, die etappe. Mats Pedersen die heeft al een lichte voorsprong in het puntenklassement van die groene trui, maar die kan evengoed vandaag door iemand anders worden gepakt, die trui. We zullen zien, straks rond 5:30. En Billy Joe Armstrong die heeft al lang groen gepakt. Op de Boulevard of Broken Dreams. Ja, het wordt tijd dat het weekend is, Willys. De woordspelingen worden er niet beter op. Dit is Green Day. I want

0: treurige violen van Oasis. En whatever, want ik moet er straks mee stoppen voor deze zomer. Maar alle geluk, want Iwijn Segers die neemt over om 3 uur. Straks Pumping on Your Stereo, Iwijn Segers. Maar Supergrass, die gaan hem eerst nog voor.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina.

0: Dressed Like Boys and Pinnacles. Ja, puikenband. Alleen nogal een rare bassist heb ik gehoord.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Dag, ja. Juwen.
2: Heel knap, vind ik, die bassist. Allee, puur van lichaamsbouw en zo. Hè.
0: Ah, prachtig.
2: Slanke, sportieve man.
0: Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar als ik hem tegenkom...
2: Hij staat hier voor mij, dames en heren. We geven hem een applaus.
0: Crowd goes mild.
2: Ja, ja, ja.
3: Mild?
0: Ja, mild. Kennedy.
2: Ah, is dat de grap?
0: Goes wild en mild is dan...
2: Oh, de woordgrapjes, man. Waar, je begint mij echt voorbij te steken. Ik dacht dat ik de woordgrap, man, was.
0: Maar kijk, vanaf vandaag krijg je de fakkel gewoon weer in handen, Iwijn.
2: Ja.
0: Want jij gaat straks overnemen. Je
2: en
0: eerste...
2: Met die fakkel steek ik de tent in brand.
0: In brand? Van meteen vertrokken.
2: Ja, ja, abel. Ik moet nog een beetje acclimatiseren. Het is mijn eerste dag hier. Ik was er gisteren wel op het concert van Admiral Freebie.
0: Ja.
2: Dat ik uiteraard professioneel heb aangekondigd. Want zo ben ik ooit begonnen aan mijn carrière.
0: Okay. Hè?
2: Ik was professioneel aankondiger van Admiral Freebie. En dan pas ben ik in comedy gerold.
0: Zalig.
2: En... Dat is zodanig grappig, mijn aankondigingen. Of en... niet, ja.
0: En dan enkel Admiral Freebie als band.
2: Ja, ik ging enkel mee met Admiral Freebie, maar ook naar festivals en zo. Iedereen moest wijken. De vaste presentatoren, van Luc Jansen tot ik weet niet wie, moesten aan de kant, want de professionele aankondiger was mee.
0: Het was dus een nostalgische ervaring gisteren.
2: Ja, een beetje wel. Ja, ja. Het was ook een heel goed concert. Een hele mooie avond, vond ik.
0: Ja,
2: er waren duizenden mensen.
0: En heel veel Willys die erbij waren, hebben ook nog berichten en foto's gestuurd. Het zag er fantastisch uit.
2: Foto's ook.
0: Foto's ook, dat kan ook via de app.
2: Ja, misschien sta ik erop.
0: Dat kan ook heel goed zijn. Over nostalgische ervaringen gesproken. Je bent terug in Leuven, zoals het is een jaar geleden. Hè. Het is je eerste keer vandaag.
2: Ja, ja, ja, de eerste keer dat ik het van jou overneem. En dan zit ik hier 2 weken in het blok dat jij net hebt gedaan. 11 tot 3, zeg.
0: Het is 4 uur, hè.
2: Ja, het is 4 uur, maar er komen wel bands langs.
0: Komen bands langs. Fijne bands al tot nu toe, ook alleszins.
2: Volgende week ook, hoor. Siska onder andere. Ik moet even nadenken, maar goed.
0: Maar je hebt nog tijd om na te denken. Dus pas volgende week.
2: Ja, ja.
0: Je krijgt vandaag Come On over de vloer.
2: Ja, dat zijn, die zijn er al trouwens. Die spelen een hele fijne indie rock. Dat heel erg goed past op College Radio.
0: Ja.
2: Wat we ergens op een manier zijn. Hè?
0: Toch wel echt zijn. Ja. Vorig jaar waren die te gast bij mij.
2: Ah, kijk.
0: In de blok. Dus ik ken ze ook een beetje. Jorrit en Co.
2: Ja, blijf nog even dan.
0: Ja, ik ga nog even blijven plakken.
2: Tenzij jij...
0: Ja, nee, eigenlijk niet. Het mag niet. Nee, mooi dat je het nog even helpt herinneren.
2: Ja.
0: Ik weet, ik moet naar een verjaardagsfeest. Naar mijn petekind eerst.
2: Ja.
0: En dan nog naar Cactus in Brugge.
2: Ik ga ook... Want mijn favoriete band aller tijden, The Efken Wicks, speelt daar voor de Rode Duivels.
0: Ja, je wist me dat te vertellen. Dat is allemaal vervroegd, die boel. Natuurlijk.
2: Ja, ja, want jij wil naar Stone.
0: Ja, dat was om 7 uur, maar nu is het om 6:30 of zo.
2: Ja, 6:25 om exact te zijn.
0: Pff, dat wordt wel krap.
2: Maar we kunnen elkaar daar wel eens voor het eerst, want dat hebben we nog nooit gedaan, privé ontmoeten en misschien wel een
0: kan daar wel een pintje bij?
2: Wel, een nulletje misschien, want ik ben met de auto, maar...
0: Oké, maar dan krijg ik... Ik ga je trakteren.
2: En jij bent daar met je vrienden, hè?
0: Ik ben daar met vrienden, ja.
2: Ik ben er helemaal alleen,
0: denk
2: dus...
0: Ik toch dat de vrienden
2: ik ben er zijn. Alleen, dus...
0: Kijk, kom, gerust aansluiten, we gaan er samen in drinken. 0,0 of niet, maakt niet uit.
2: Oké. Okay.
0: Veel succes, zo meteen. En vooral veel plezier, hè, Iwijn. Tot zo.
2: Joep.
1: De zomer van Willy.

Céla Sou en Alone. Ik ben hier gelukkig in het gezelschap van Iwijn. Die komt me zo meteen aflossen voor zijn eerste show hier in Leuven. Live van 3 tot 6. Okay, nog ready. Eentje en dan is het zover. Ik heb nog de Human League voor alle Willys die er deze week een fijne week van hebben gemaakt hier voor mij in Leuven. En vooral voor alle Willys die dit weekend in een tent moeten slapen. Being Boiled van Human League. Veel plezier met Iwijn zo meteen en een heel fijne zomer, Willys. Ciao.

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. De Vlaamse en Waalse regering hebben een akkoord over de hervorming van de wegenbelasting. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weitz zo net bekendgemaakt. Concreet komt er een betaald wegenvignet bij. Dat kost tot €125 per jaar en is ook voor buitenlanders verplicht. De prijs is afhankelijk van de uitstoot van je auto. Ook de bestaande wegenbelasting wordt anders berekend. Je hoort Weitz.
6: Als je de som maakt van het nieuwe systeem van jaarlijkse verkeersbelasting plus een vignet, dan zal dat voor meer dan de helft ofwel status quo zijn of een grote winst betekenen. En evident heb je ook verliezers. Maar daar zorgen we ervoor dat dat verlies beperkt wordt. Als je gevoelig meer zou betalen, wel, dan moet je niet in dat nieuwe systeem stappen tot wanneer dat je een nieuw voertuig gaat aanschaffen.
5: Het vignet is vanaf 1 mei 2027 verplicht. Vanaf juli volgend jaar volgen er ook boetes. Motorrijders moeten geen wegenvignet betalen. Er zijn ook Belgen vermist bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. Dat zegt buitenlandminister Prévot. Er wordt nu geprobeerd om iedereen te contacteren. In totaal zijn er 23 mensen vermist. En er vielen ook al zeker 12 doden. Volgens de lokale overheid zitten daar mogelijk 1 Spanjaard en 4 Britten bij. Er is al meer dan 3000 hectare natuur vernield. Meer dan 400 brandweermannen proberen het vuur te blussen. Ons land bekijkt of en hoe we daarmee kunnen helpen. En de transfer van Nathan de Kat van Anderlecht naar het Duitse Hoffenheim is nu officieel. Dat bevestigen beide clubs op sociale media. De Kat is nog maar 17 en was dit seizoen een van de sterkhouders bij Anderlecht. In totaal betaalt Hoffenheim zo'n €23 miljoen voor de Kat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
4: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven.
7: Ik houd heel kort.
3: Live Music Matters.
7: Echt kort. Zo kort.
4: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
3: Willy.
7: Was dat kort genoeg? Welkom op het terras van M. Leuven. De zomer van Willy is al een week bezig. Wat zeg ik? We gaan bijna eindigen. Allee, deze week, hè. Maar ik hang er hier 2 weken aan. Nee, jullie.

The Cure, zo moet je het zeggen, hè? Niet The Cure, maar The Cure. Welkom bij de Zomer van Willy. Ik dacht, we noemen het Willy Zomers, maar dat zou dan verwarring scheppen. Hè? Dan zouden er misschien mensen afkomen om Vlaamse slagerzangers aan het werk te zien. Nee, hier is enkel onversneden rock'n'roll en Coca-Cola te verkrijgen, bedoel ik. Snel naar Trigger Finger met Through the Beam.

Ed Kowalczyk, ken je die nog? De zanger van Live, maar ook wel een of andere guru, dacht ik. En vooral niet te verwarren met Waldek Kozinski van Thuis. Of zou dat toch één en dezelfde persoon zijn? Zo, met een omwegje toch nog even drama van Live in de zeik gezet. Selling the Drama heet dan ook het nummer dat je ze zo net hoorde. David Byrne van Talking Heads riep vorig weekend nog op tot zachtheid en liefde. Dus dan zullen we dat maar eens proberen. Te beginnen met een t-shirt te wassen op 40 graden, dat die zacht en liefdevol is. Ja, een van zijn nieuwste nummers samen met Brian Eno is dit. David Byrne en T-shirt.

0: everywhere.
1: Het is solden bij AS Adventure.
2: Solden bij AS Adventure.
1: AS Adventure.
2: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
1: Ik weet het.
2: Zeg het dan.
1: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
2: Sorry.
1: Dus niks.
2: Allah, jong.
1: Korting tot min 70%.
2: Procent.
1: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
0: AS Adventure.

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee. Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.

De Mens en Helena Kazark van Maria Iscariot met Nederlands. Ik ben van de tijd toen De Mens Nederland zong, maar dit mag er ook wezen. Even legendarisch als De Mens is Chris Isaak. Charmeur, zanger, maar ook acteur. Je kon hem ooit als detective in Fire Walk With Me, de Twin Peaks film zien. Tijdloze klasse dus. Maar hij is er ook vanavond. Ja, dan kan je naar het Shock Festival. En ik vermoed dat dat na de overwinning van de Belgen op Spanje is. Dus allen daarheen, dat is in Gierle, Shock Festival. Daar moet je zijn om deze gekuifde klepper aan het werk te zien. Chris Isaak met Wicked Game. Jawel, in de clip zag je natuurlijk. En de nog altijd beeldige Helena Christensen.

Nooit begrepen wat hij daarmee bedoelde. Nobody loves no one. Of, ja, het is eenvoudig te vertalen, maar goed. Dat laat ik aan jullie poëtische geesten over. Jorrit van Common Common zei net dat dit de perfecte soundtrack is bij dit weer. Maar dat verwachten we ook van Common Common, want die zijn zo meteen te gast hier op het terras van M. Leuven, waar we met de zomer van Willy zitten. Wil je het live komen zien? Dat kan nog, hè? We zitten hier dus op het terras. En anders is het via de radiowegen. Maar ik heb eerst nog een streepje War on Drugs voor jullie met Change. En ook nog een klein streepje Pink Floyd, als het goed is. En dan is het aan Come On, Come On...

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 9.

0: met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Live van op het Willy Terras
8: in Eindhoven. De zomer
7: van Willy.
8: Live music matters.

0: We zijn hier al zo leuk aan het babbelen met de jongens van Come On, Come On, dat we het uur uit het oog verloren waren. Niet dat we zo strikt zijn, het blijft Willy, maar het is wel bijna tijd voor een live sessie van, ik heb het al verklapt, Come On, Come On. En wie zit er bij mij? De zanger-gitarist, zo mag ik hem noemen, Jorrit. Dag Jorrit. Ik ga eerst uw micro openzetten.
1: Dat helpt. Goedemiddag, Iwijn.
0: Alles oké? Okay?
1: Alles prima, dankjewel.
0: Komt uw drummer Michel er ook bij?
1: Onze drummer Michel, dat is een drummer, dus wat trager, maar die is er uiteindelijk wel geraakt.
0: En die wilde in jouw micro praten, maar je krijgt er zelf in, Michel.
1: Ja.
2: Dank u.
0: Ja, die gaat, hè?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Meestal zetten ze de micro's van drummers af, maar bij jou...
1: Bij hem zetten we hem
3: ook wel, hè, terecht.
0: Ik ging zeggen, de jongens van Come On, Come On, maar ik zeg misschien toch beter heren, hè?
1: Ja, mannen.
0: We waren net onze leeftijden aan het overlopen. Het
1: ziet er goed uit.
0: Het is een mooi trio, 46, 47, 48.
1: Voilà. Ja, Tel het niet verder.
0: Want er ontbreekt iemand, hè?
1: Steven. Ja, Steven, onze bassist. Naar goede gewoonte zit hij in Frankrijk en mogen wij het werk komen doen.
0: Ja, maar ja. Live is die er normaal wel bij.
1: Fysiek soms
0: of jullie spelen mentaal. Enkel in Frankrijk.
1: Dat is nog een idee.
0: Ja. Misschien ook best beter in het Frans daar, hè?
1: Ja.
0: Jullie zijn, ik dacht te vragen, jullie zijn van de streek, maar dat is niet zo.
1: Wij zijn Limburgers, beste Iwijn.
0: Ja, maar die hebben vaak ook iets met Leuven, toch?
1: Ja, die komen hier om het intellect omhoog te vijzelen.
0: Ah, ja, ja, ja. En dan is het druk in Leuven, dat is ook van een Limburgse band. Dus daarmee,
1: ja, ja. Ja, ja.
0: Ah, ja. Ik dacht dat er ook een Leuvense connectie was, dat jullie hier repeteerden of zo, maar dat is...
1: Ja, Steven is wel van Vlaams-Brabant. Hè. Als hij niet van Frankrijk is, dan is hij van Vlaams-Brabant.
0: Ja, waar ze ook heel goed Frans kunnen.
1: Is dat, hè.
0: Jullie muziek, als ik dat zo mag zeggen, maar jullie hebben dat waarschijnlijk al vaker gehoord, past goed op college radio.
1: Mm-hmm.
0: Wat wij niet echt hebben. Stel je dat voor, dat de middelbaar onderwijs radio begint te maken?
1: Zou goed zijn, hè?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Eigenlijk
0: een fantastisch idee.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ja, ja. Ja. Maar daar passen jullie heel goed, omdat het wel die, mag ik dat zeggen, jongensachtige vibe heeft, of een beetje teenage dreams bevat, die ik hoor bij, en die worden echt als college radio bands genoemd, early REM, maar ook Nara Surf of The Lemonheads. Daar passen jullie toch bij, hè?
1: Helemaal, ja.
0: En dat is ook hetgeen dat ik heel graag hoor.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, het komt hier weer mooi samen. Bij welke band zou je jezelf of jullie vergelijken? Of willen vergelijken? Michel, het is aan u.
2: Is dat mij?
0: Dat is echt een drummervraag.
1: Ja, vind ik ook.
2: Is dat een drummervraag?
0: Nee, straks heb ik eigenlijk echt... Maar die mag je ook al beantwoorden.
3: Okay, ja. REM is sowieso een van mijn favoriete bands. Dus die invloeden zullen hoogstwaarschijnlijk wel doorcijpelen in onze muziek.
0: Die drummer had wel een trombose, dacht ik. Hè? Maar,
3: ja, maar die
0: een
3: was,
0: trombone.
3: Die was nog ouder als mij, denk ik.
0: Hij leeft nog, hoor. Nee, maar, REM was dus goed gegokt van mij, of goed geplaatst.
2: Absoluut, absoluut.
0: Voor jou, Jorrit?
1: Teenage Fanclub.
0: Ah, natuurlijk, ja. Echt. Maar jullie zijn toch iets gepolijster?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, maar
1: meer in 3D. Ja.
0: Kan nog gebeuren, want ik vraag me af, wanneer komt er nieuw werk van Come On, Come On?
1: Wel, we hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om voor een paar jaar aan singles bij elkaar te schrijven en op te nemen.
0: Oké. Okay.
1: En we gaan nog zingen en mixen in Londen deze zomer.
0: Mm-hmm.
1: Dan hoop ik in het najaar terug naar jullie te komen met de nieuwe eerste single.
0: Zalig, ja, dat is goed nieuws.
1: Ja.
0: Jullie gaan vandaag al live hier op het terras voor ons spelen. En ik dacht te zeggen, dat gaat de single van vorig jaar zijn, of al even geleden, Turn of the Lights, maar dat is niet zo.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Wij hebben beslist om die...
0: Oh, doe maar hoor, beslis maar.
1: Ja,
3: we zijn dat zo beu gespeeld, we hebben dat al zo...

0: Echt, het is, nee. Gaan we niet meer doen.
1: Nee, we gaan Your Love van die Outfield doen.
2: Ja, die band ken ik niet.
1: Je gaat dat wel herkennen.
2: Ah ja.
1: Ja, dat is zo een groep die hebben zo...
2: One Hit Wonder?
1: Ja, zo één hit gehad, zo eind jaren 80, waarvan je denkt van, speelt dat niet zoals je dat speelt?
2: Ja?
1: Maar als je dat dan uitkleedt, dan komt er zo'n heel mooie popsong naar
2: boven. Want de original is geen indie rock...
1: Goh, nee, helemaal niet. Dan zou ik eigenlijk zo een haarband moeten dragen.
2: Ja, dat kan nog. Je hebt nog vrij veel haar op je 47.
1: Nog even, hè. 48 trouwens.
2: Oh, wauw. Ja. Ja, dus stijgt hier, ben je jarig? Ja. Stijgt hier bij de minuut. Ah, nee, jij waart 47.
0: Ik ben 47.
2: Ja, pardon. Oké, maar ik ben heel benieuwd, want ik ken het nummer niet, maar we gaan het dus blijkbaar herkennen.
1: Ja.
2: Jorrit en Michel, neem plaats op de stoeltjes. Ze spelen hier voor toch wel wat publiek, want ons terras begint vol te lopen met prachtige mensen natuurlijk. Prachtige intellectuelen, zoals we dat kennen bij de Willy Luisteraar. Dit is voor jullie live op het terras van M. Leuven in de zomer van Willy. Come on, come on. Ik ga straks nog eens vragen waar die naam nu eigenlijk vandaan komt.

Come on, come on. Met, nou, nu herkende ik het wel natuurlijk. De cover van Your Love van The Outfield. Ja, ja, ja. One hit wonder. Maar heel goed gedaan van The Boys. We horen ze straks terug. Come on, come on. Met nog een nummer. En natuurlijk een snelle vragenronde. Nu gaan we van de jaren 80, maar ook 2026. Want ze hebben het net gespeeld. Naar de jaren 90 met House of Pain en Jump Around.

En nog meer jaren 90, want we gaan naar de Efkenweeks die vanavond ook live spelen op het Cactus Festival in Brugge en voor de Rode Duivels. Dus dat is verplaatst naar, ik gok, ongeveer 7:30 of 7:45. Dat zij reeds op het podium staan in Brugge. Dit is Gentleman.

0: Siska, Siska. Net zoals Come On, Come On te gast op ons terras, maar dan volgende week. En Come On, Come On is hier
1: Topia.
0: Nu. En dat is helemaal niet utopisch. Nee, ze zijn hier echt. Je hoort ze na 4 uur. 4:10 ongeveer. Tot zometeen.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
2: Jij wilt de schoonste kortingen?
4: Let's go!
2: Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
10: Een goedemiddag. De Vlaamse en Waalse regering hebben een akkoord over de hervorming van de wegenbelasting. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weits bekendgemaakt. Concreet komt er een betaald wegenvignet bij. Dat kost tot €125 per jaar en is ook voor buitenlanders verplicht. De prijs is afhankelijk van de uitstoot van je auto. Ook de bestaande wegenbelasting wordt anders berekend. Je hoort Weits.
11: Als je de som maakt van het nieuwe systeem van jaarlijkse verkeersbelasting plus een vignet, dan zal dat voor meer dan de helft ofwel status quo zijn of een grote winst betekenen. En evident heb je ook verliezers. Maar daar zorgen we ervoor dat dat verlies beperkt wordt. Als je gevoelig meer zou betalen, wel, dan moet je niet in dat nieuwe systeem stappen tot wanneer dat je een nieuwe voertuig gaat aanschaffen.
10: Het vignet is vanaf 1 mei 2027 verplicht. Vanaf juli volgend jaar volgen er ook boetes. Motorrijders moeten geen wegenvignet betalen. De veroordeelde man van 31 uit Aarschot, die gisteren op de vlucht sloeg, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Dat bevestigt het parket. De man werd gisteren veroordeeld voor poging tot moord en stond thuis onder elektronisch toezicht. Na het vonnis knipte hij zijn enkelband door en vluchtte hij weg. De man zit nu vast in de gevangenis. Hij riskeert nog eens een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van zijn enkelband. En de transfer van Nathan de Kat van Anderlecht naar het Duitse Hoffenheim is nu officieel. Dat bevestigen beide clubs op sociale media. De Kat is nog maar 17 en was dit seizoen een van de sterkhouders bij Anderlecht. In totaal betaalt Hoffenheim zo'n €23 miljoen voor de Kat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
8: Live vanop het Willy Terras
12: in Emleuven.
8: Willy.
12: Live music matters.
8: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
12: Really?

Red met Are You Gonna Be My Girl. Tegenwoordig kan je dat ook gewoon aan een jongen vragen, hoor. Jet kreeg je net. Zometeen nog de Smits en dan zit Come On hier terug live op het terras. Maar eerst nog Stop Me If You Think You've Heard This One Before.

0: een heel gesprek over de Smiths, want Michel die drumt bij Come On Come On, maar blijkbaar ook bij een Smiths coverband die we verder niet moeten benadrukken.
1: Smiths Studio Company.
0: Voilà. Michel en Jorrit van Come On Come On, toch nog een vraagje die al vaker gesteld is waarschijnlijk. Van waar Come On Come On?
2: Ah, dat is een naam die Steven, onze bassist, heeft bedacht. En dat gaat hem eigenlijk over gewoon uw dromen en uw goesting volgen en doen wat je voelt. En dat is ook de reden waarom die band begonnen zijn.
0: En zo eenvoudig.
2: Zo simpel is het.
0: Allee, ja, oké. Ik had er misschien toch iets nog meer achter.
2: Ja, excuseer daarvoor.
0: Nee, maar het is mooi. Het is gewoon recht toe, recht aan. En het siert jullie en het staat ook voor wat jullie doen. Mm-hmm. We doen elke keer als er een liveband komt, dan gaan we van, we noemen het snelle vragenronde of de dilemma's. Maar ik noem het liever de Willy Weetjes. Om de beurt vraag ik iets. Michel, ik ga met jou beginnen.
2: Ja.
0: Het zou ook bij de band moeten passen. Schoolvrienden die je al jaren kent of nieuwe vriendschappen opbouwen? Wat kies je?
1: Schoolvrienden, zonder twijfel.
0: Die je al jaren kent.
1: Ja.
0: En is dat ook zo met Jorrit?
1: Wij kennen elkaar al 20 jaar ondertussen, denk ik. Zoiets.
2: Meer?
1: Denk ik, ja. 25 jaar?
2: Zoiets, ja.
0: Dus, maar niet van op school?
2: School was niet meteen ons sterkste punt, nee. Ook niet, Michel?
1: Nee, vooral dat van mij niet.
0: Ja, je bent een drummer.
1: Ja. Ik kan tot 4 tellen, dus dat is het belangrijkste.
0: Dat gaan we straks zien. Oké, dan ga ik naar Jorrit. Heel bekend zijn in België of wereldwijd als nicheband gezien worden?
2: Dan ga ik voor de wereldwijde nicheband.
0: Ja, en wat is nichen ook? Hè? Nichen is vaak veel interessanter dan
2: Inderdaad.
0: Commerciële successen.
2: Ja. Okay,
0: goed antwoord. Michel, terug naar jou. Block Party of Suede?
1: Dat is een gevaarlijke.
0: Ja?
1: Een hele goede vriend in een hele grote Suede-fan is, die waarschijnlijk nu aan het luisteren is.
0: Mm-hmm. De zanger van The Smiths Presumably?
1: Toch niet, maar de gitarist ervan.
0: Ja.
1: Maar ik ga toch voor Block Party gaan.
0: Ja, waarom?
1: Wat hoekiger, wat agressiever.
0: Oké. En dus was er niet ook een link met de producer?
2: De eerste plaat is geproduced door Alex Newport, die ook Block Party heeft geproduced.
0: Ja, ik denk dat daarom we die vragen eigenlijk
1: stellen. Ik ben niet lang genoeg naar school geweest.
2: Jullie kennen ons beter dan bij onszelf.
0: Het antwoord was Suede eigenlijk, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Dat vind ik ook. Jorrit, je bas... Nee, je speelt geen bas, maar goed. Stel, je speelt... ik moet het dus eigenlijk aan Steven vragen. Kun je hem even bellen?
2: Ik zal het even doen, ja.
0: Nee, ik zal het gewoon... je gitaar... Ja. Moeten vervangen door een ukulele of een trombone?
2: Dan ga ik voor de ukulele, zonder twijfel.
0: Wat je ook kan spelen?
2: Eén snaar ervan, toch?
0: Oké, super. Dus dan kijken we uit naar de nieuwe single van Come On, Come On op ukulele.
2: Ja, laten we dat doen.
0: Ja. Michel, de laatste is voor jou. Nieuwe muziek ontdekken of oude muziek herontdekken?
1: Oude muziek herontdekken.
0: Ja, wij zijn, denk ik, in die leeftijdscategorie. En ook werkende bij Willy en jullie hier nu aanwezig bij Willy, past het misschien wel in ons straatje. Hè?
1: Absoluut.
0: Er is ook zoveel al gemaakt, zo goed.
1: Ja.
0: Van new wave tot Britpop tot folk en indie rock. Zoals wat jullie brengen. Maar dat is van nu en zeker wat er aankomt. Maar jullie gaan nog niks nieuws spelen.
2: Nee, dat houden we nog voor het najaar.
0: Oké, dan zien we jullie hopelijk zeker terug. Ben er eigenlijk vrij zeker van. Wat gaan jullie nu voor ons spelen?
2: Wij gaan All The Other Kids spelen voor jullie.
0: Ja, de single van ondertussen...
2: 2 jaar geleden.
0: Oh, het is al 2 jaar. Het gaat snel. Jullie worden er niet jonger op. Maar dus...
1: Jij ook niet.
0: Nee. Die wist ik dat er ging komen. Maar ze staan hier en ze gaan voor hun dromen. Come on. Live op het terras van M. Leuven. U bent erbij, misschien wel op het terras. Hallo daar. En anders thuis. Hallo daar. Hier is Come On, Come On.

All the Other Kids van Come On, Come On. Een onverslijdbare single. En in het najaar krijgen we nieuw werk van de heren. Dank jullie wel om hierbij te zijn. Volgende week nog meer live bands. Dank u. Come On, Come On. Dit is Kula Shaker voor jullie.

0: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Van Christopher Nolan.
3: No one could stand between me and home.
2: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
4: Let's go!
2: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: Live van op het Willy-terras
15: in Omleuven.
16: De zomer van Willy.
17: Live Music Matters.

Uit mijn geboortejaar. Johnny and Mary van Robert Palmer. Mijn geboortejaar, dat is 1980. Ja, dat is al even geleden. Ondertussen, dat heb ik toch ergens gelezen, ik heb het nog niet gehoord, heeft Sam Bettes een solo-versie opgenomen van Not an Addict. Maar dit is nog eens het origineel. En 30 jaar oud, ook alweer.

0: kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

0: Ik voel me niet aangesproken. Nee, ik zit hier op het terras van M. Leuven voor de zomer van Willy. Dus geen Lonely Boy, de Black Keys. Sta mij toe om jullie mee te nemen naar de zomer van 1999.
1: De zomer van Willy.
0: Dat was toen nog geen zomer van Willy. Nee, dat was de zomer van Guy Verhofstadt, die toen de nieuwe premier van België was. Hij werd ook Da Jung genoemd. Door zijn jonge leeftijd en misschien ook door zijn babyface. Of baby Thatcher, ja, dat was het. Voor zijn neoliberale besparingsbeleid. Zoveel beter is het nu ook weer niet, maar goed. Mensen hadden schrik dat de wereld ging vergaan op 1 januari 2000. Die schrik heet de, zeg ik dat juist, I2K-angst. Blijkbaar zouden computers storingen krijgen. Ah ja, omdat we naar 2000 gingen. En gingen de vliegtuigen uit de lucht vallen. Maar zoals je ziet, de wereld is er nog gewoon een

warmer. De schrik was dus daarvoor dan niet nodig. Het hoogtepunt van de zomer van 1999 was het optreden van Faithless op Pinkpop. Tijdens het concert werd er een aardbeving gemeten van 1,24 op de schaal van Richter. Dat lijkt heel weinig als je het zo zegt, 1,24. Maar dat was dus gigantisch. Ja, het land was aan het daveren. De Pukkelpop-weide. De band gebruikte de beelden van het festival voor de videoclip van het lied God is a DJ. Maar wij gaan naar Insomnia luisteren. Want daar gebeurde het dus mee. Dit is niet de live versie, nee. Dit is gewoon Faithless met Insomnia voor de mensen die met dit warme weer niet kunnen slapen.

het was dus op Pinkpop, hè, dat Faithless die aardbeving veroorzaakte. Ik zei Pukkelpop. En iemand stuurde, het was een Werchter. Ja, ik weet het ook niet meer. Het was de zomer van 1999, dat weet ik wel. Daarna de Boss natuurlijk met I'm on fire. Je hoort hem nog janken op de achtergrond. Maar de Boss mag dat natuurlijk. Ik heb de Foo Fighters voor u en ook The Offspring. Maar eerst de Foo Fighters. Dave Grohl die ging ooit bijna drummen bij Tom Petty en de Heartbreakers. Dat is dan uiteindelijk niet doorgegaan. Maar je hoort het toch wel dat hij van die muziek houdt in deze Wheels.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling
3: in
2: de
3: zin. Om het terug in uw
2: hoofd. Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. Vanaf 2028 betaal je elk jaar 80 euro minder voor elektriciteit. Voor gas betaal je 80 euro meer. Dat heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater aangekondigd. Die tax heeft was eerder al bekendgemaakt, maar nu is het duidelijk hoeveel. Minister De Prater legt uit.
8: Europa legt ons sowieso op dat we moeten overschakelen naar elektriciteit. En dat is ook met de reden dat die gas vaak heel duur is en dat dat ook in de toekomst alleen maar slechter zal worden. Toen de oorlog in Iran startte een paar maanden geleden, ja, zagen we de prijzen heel fors stijgen. Dus het is echt wel nodig dat we een hervorming doen.
7: Uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator blijkt dat bijna 1 op de 3 gezinnen evenveel of meer zal moeten betalen voor energie. De federale regering wil 10 miljard euro extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van 7,7 miljard euro, maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latree.
9: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de 10 miljard euro. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
7: In natuurgebied De Groene Delle in Lummen is een jongen van 20 verdronken in een vijver. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wandelaars vonden de kleren van de jongen langs het water en belden de politie. Die haalde daarop zijn lichaam uit het water. Er geldt nochtans een zwemverbod in het gebied. Het parket is nu een onderzoek gestart. FOD Buitenlandse Zaken roept op om je reis te registreren via het platform Travelers Online. Aanleiding zijn de zware bosbranden in verschillende regio's in Europa, onder meer in Spanje. Daarbij zijn ook verschillende Belgen vermist. De FOD Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd om hen te contacteren, maar dat is nog niet gelukt. Het is ook niet duidelijk hoeveel Belgen er vermist zijn. In totaal kwamen al 12 mensen om bij de branden in Spanje. 23 anderen zijn vermist. De Europese Commissie tikt Meta op de vingers. Dat is het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Volgens Europa doet Meta niet genoeg om een verslaving aan die apps te verminderen. Vooral bij minderjarigen en kwetsbare volwassenen. Technologie-expert Kenneth D. legt uit.
10: Het gaat dan bijvoorbeeld over het eindeloos scrollen. Je kan bezig blijven in die app. Er komt nooit een einde aan. Er is geen pauzemoment. Het algoritme beveelt ook de hele tijd nieuwe dingen aan die vaak prikkelen. Soms word je er emotioneel van. Soms word je er kwaad van. En dan heb je nog de notificaties, de meldingen die je als gebruiker steeds teruglokken in die app, zelfs als je er niet in zit.
7: Europa eist dat Meta de apps aanpast en minder verslavend maakt. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
0: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven. Willy. Live music matters.

even geleden, hè? Wheatus met Teenage Dirtbag. Het is ook echt lang geleden, want het nummer kwam uit in 2001. 25 jaar geleden dus. Iets nieuw nu van Noah Lee uit eigen land. Dit is één.

Ik zou het haast vergeten door deze Cars van Gary Numan. Ja, er is heel veel file. Als je naar Brugge gaat of naar Gierle voor het Chopfestival. Het is dus overal file, hè, jongens. Maar ik was bijna vergeten dat in dit laatste uur van de Zomer van Willy live op het terras van M. Leuven, laatste uur van deze week, volgende week zijn we er gewoon terug, dat we ook van aperitieftijd doen. En dan heb ik twee opdrachten voor jullie. Want de eerste, vrij eenvoudig, bij de eerste kan je een aperitiefbox winnen. Jawel, jawel, met allemaal bioproducten ter waarde van 100 euro. Wat zit daarin? Een paprikaspread, grissini, rozemarijnsmaak, tomato basilico, parmezaankoekjes, biologisch gezouten koekjes, bierpaté, wauw, rillet, rozemarijnchips. Noem maar op. Appelsap zie ik ook nog staan. Ook lekker. Je kan dat winnen door heel eenvoudig Aperobox nu te appen in de Willy-app. Ja, geen moeilijke opdracht, maar het is wel mijn hand die een keuze gaat maken. Dus wie weet, je mag ook de groetjes doen aan mij of een lofzang. Dat kan natuurlijk helpen. Hè. Dan win jij misschien een bio-aperobox. Die wordt dan, vermoed ik, gebracht of opgestuurd. Het zal niet meer vandaag zijn, maar ergens volgende week. Het blijft mooi weer. Hè. Wil jij dat winnen? Stuur dan nu aperobox in de Willy-app. En een andere opdracht is, stuur me eens de aperitiefplaat die daarbij hoort. Moest je nu aan het aperitief zijn. Met een leuk verhaal, dat mag, maar ook gewoon een goed nummer werkt ook altijd. Ondertussen luisteren wij naar Massive Attack, terwijl jullie die toch wel, ja, opdrachten, gevaarlijke opdrachten, of nee, gewoon opdrachten uitvoeren. Apparebox sturen zal wel lukken, zeker. En die plaat, die aperitiefplaat, ik reken op jullie.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
14: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
15: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
16: Krevel.
17: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
16: Krevel. Leef beter.

Veel pressure van Muse. Maar ook van jullie. Want jullie hebben er duidelijk zin in die Aprobox. Vol bioproducten. Honderden berichtjes kreeg ik met daarin Aprobox en soms iets meer. En mijn onschuldige DJ-hand heeft daar uiteindelijk eentje uitgekozen. En dat is Tijl de Koert geworden. Die stuurt namelijk Dag Iwijn. Dat is al een heel goed begin, Tijl. Bedankt voor je prachtige, unieke plaatjesaankondigingen. De Aprobox is welkom. Ja, zo moet je het doen. Proficiat, Tijl. Jij wint de allereerste Aprobox vol heerlijke bioproducten van de zomer van Willy. Ja, we doen het namelijk elke vrijdag. Dus volgende vrijdag is het opnieuw. Niet met mij, is dat maar met Annelies. Dus dan kun je een lofzang nu al beginnen voorbereiden voor Annelies. Want ik kan je verzekeren, dat helpt om er als winnaar uit te komen. De aperitief plaat, daar kreeg ik ook tal van suggesties voor. Heel moeilijk om te kiezen, dus dat hou ik nog even in beraad. Er is Stand van R.E.M. Voor wie dat nog kan.

Tijl de Koert, die de Aperobox heeft gewonnen, stuurt een bedanking en een suggestie voor het aperitief lied. Hij stuurt The Black Keys. Maar ja, die heb ik al gedraaid, dus ik was geneigd om die Aperobox terug af te nemen. Maar nee hoor, nee. Tijl is de eerste winnaar van de Aperobox vol bioproducten ter waarde van 100 euro en die kan je elke vrijdag winnen. Maar we hebben dus een aperitiefplaat. Er waren heel veel fijne inzendingen met woordspelingen. Gin en dan dus Gin Ginny van David Bowie. Maar ik ben voor Eva gegaan. Het is te zeggen voor haar suggestie. Dag Iwijn. In de Aperobox geen interesse aangezien ik enkel vloeibare aperitief consumeer. Maar als liedje dacht ik aan Vampire Weekend met Horchata. Zomers en licht verteerbaar is gelijk aan perfecte aperitief. Dankjewel Eva Rijkaard. Deze is voor jou en voor alle mensen die aan het aperitieven zijn.

Ja, de papa van Romeo Elvis was de oorspronkelijke bassist bij Allee Allee en Allee Allee. Maar dit werd Kiss the Grass door Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Het begint wel spannend te worden. Ik begin een beetje gelijk Peter van den Bem te praten, want er is toch al wat stress, nietwaar? Vanavond verslaan de Rode Duivels, daar ben ik vrij zeker van, Les Rojas, of hoe noemen ze daar? De Spanjolen. Ja, ja, we gaan ze verslaan en we gaan naar de halve finale tegen Frankrijk. Hoop ik toch. Ik ga samen met jullie bidden en ook samen met Wilco, want die hebben Jesus etc. voor jullie klaarstaan. Op het einde van dit uur, dat is ook het einde van de zomer van Willy op het terras van M. Leuven, krijgen jullie Admiral Freebie live te horen, want die was hier gisteren live te bezichtigen, en maar kwam ook even langs bij Wim voor een akoestische versie van Future Fathers of Utopia. Dat geef ik nu al even mee voor we naar Wilco luisteren en Jesus etc. en hopen op een goede afloop van de Rode Duivel.

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
4: Ego Keukens.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 6 uur.
7: Een goede avond. Vanaf 2028 betaal je elk jaar 80 euro minder voor elektriciteit. Voor gas betaal je dan 80 euro meer. Dat heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater aangekondigd. Die taxshift was eerder al bekendgemaakt, maar nu is dus duidelijk hoeveel. Minister de Prater legt uit.
8: Europa legt ons sowieso op dat we moeten overschakelen naar elektriciteit. En dat is ook met de reden dat die gas vaak heel duur is en dat dat ook in de toekomst alleen maar slechter zal worden. Toen de oorlog in Iran startte een paar maanden geleden, ja, zagen we de prijzen heel fors stijgen. Dus het is echt wel nodig dat we een hervorming doen.
7: Uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator blijkt dat bijna 1 op de 3 gezinnen evenveel of meer zal moeten betalen voor energie. De federale regering wil 10 miljard euro extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van 7,7 miljard euro, maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latré.
9: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de 10 miljard euro. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
7: De FOD Buitenlandse Zaken roept op om je reis te registreren via het platform Travelers Online. Aanleiding zijn de zware bosbranden in verschillende regio's in Europa, onder meer in Spanje. Daarbij zijn ook verschillende Belgen vermist. De FOD Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd om hen te contacteren, maar dat is nog niet gelukt. Het is ook niet duidelijk hoeveel Belgen er vermist zijn. In totaal kwamen al 12 mensen om bij de branden in Spanje. 23 anderen zijn vermist. De Europese Commissie tikt Meta op de vingers. Dat is het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Volgens Europa doet Meta niet genoeg om een verslaving aan die apps te verminderen. Vooral bij minderjarige en kwetsbare volwassenen. Technologie-expert Kenneth D. legt uit.
10: Het gaat dan bijvoorbeeld over het eindeloos scrollen. Je kan bezig blijven in die app. Er komt nooit een einde aan. Er is geen pauzemoment. Het algoritme beveelt ook de hele tijd nieuwe dingen aan die vaak prikkelen. Soms word je er emotioneel van. Soms word je er kwaad van. En dan heb je nog de notificaties, de meldingen die je als gebruiker steeds teruglokken in die app, zelfs als je er niet in zit.
7: Europa eist dat Meta de apps aanpast en minder verslavend maakt. En Timmerlier wint de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk. De eerste Belgische zege deze Tour. Merlier was de beste in de massasprint, met dank aan zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
11: Ik denk dat ze ons goed brengen richting die laatste 5 kilometer. En dat was ik precies in een boksbal. En dan zei ik tegen mezelf, ja, had terug naar Jasper moeten, want ja, ze gaan nu van je fiets rijden. En de keer dat ik dan terug bij Jasper was, had ik ook een goede positie in die laatste kilometer. En dan ben ik een beetje op mijn gevoel aangegaan. En ik ben blij dat ik aangegaan ben. En dat ik de been had om tot de finish vol te houden.
7: De Noorsoren Werens Skjold werd tweede, de Eritreer Binyam Girmay derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
5: Music matters.

0: van M. Leuven, de zomer van Willy. My music matters, Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Krevel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter. Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Really? Music matters.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: is Solden bij AS Adventure.
1: Solden bij AS Adventure.
0: AS Adventure.
1: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
0: Ik weet het.
1: Zeg het dan.
0: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
1: Sorry.
0: Dus niks.
1: Allah, jong.
0: Korting tot -70%.
1: Procent.
0: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure. Fantasialand. Waar elke dag start met een fantastisch avontuur.

0: Rogers. Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Een goede avond. In Antwerpen zijn 5 kinderen opgenomen in het ziekenhuis na een besmetting met de stekbacterie. Ze zijn mogelijk besmet geraakt na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Dat schrijft HLN. De kinderen hadden allemaal symptomen van nierfalen, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
8: Deze stekbacterie komt op veel plaatsen in onze omgeving voor. Dat kan uit voeding komen, dat kan ook uit contact met dieren komen of met mest van dieren komen. Dat is een zeer ernstige nierinfectie, dus deze kinderen hebben intensieve zorgen nodig in het ziekenhuis.
7: Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt nog. De kinderboerderij is voorlopig uit voorzorg gesloten. De federale regering wil 10 miljard euro extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van 7,7 miljard euro. Maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Cara Latree.
9: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de 10 miljard euro. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
7: In het Verenigd Koninkrijk onderzoekt de politie de dood van Anne Widdecombe. Dat is een ex-politica. Ze werd dood teruggevonden in haar huis met een ernstige hoofdwonde. Mogelijk werd ze vermoord. Widdecombe was onder meer een grote voortrekker van de Brexit en was extreem conservatief. Zo was ze tegen abortus en rechten voor de LGBTQ-gemeenschap. Widdecombe werd 78. De sport. De spanning voor de kwartfinale tussen de Rode Duivels en Spanje begint te stijgen. Al blijft bondscoach Rudy Garcia nog altijd mysterieus over zijn opstelling. In de achtste finales tegen de VS zetten hij sterkouders als Doku, De Bruyne en Lukaku nog op de bank. Het is afwachten of hij dat nu ook doet, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
10: Het zou bijna een verrassing zijn als hij niet speciaal doet. Hè. Waar ik vooral heel benieuwd naar ben, is of hij Kevin De Bruyne opnieuw in die ploeg zet. Hij heeft niet gespeeld tegen de VS, maar het kan toch niet anders dan dat het bij De Bruyne toch ook een beetje heeft gekriebeld om straks tegen Spanje te laten zien van oh jongens, als het er echt toe doet, ja, ben ik er ook nog altijd. En dat gevoel heb ik eigenlijk ook een beetje bij Romelu Lukaku.
7: Over 2 uur is het dan zover, dan begint de wedstrijd. De opstelling die kennen we over minder dan een uur. En Tim Merlier heeft de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De eerste Belgische zege deze Tour. Merlier was de beste in de massasprint, met dank aan zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
11: Ik denk dat ze ons goed brengen richting die laatste 5 kilometer. En dat was ik precies in een boksbal. En dan zei ik tegen mezelf, ja, had terug naar Jasper moeten, want ja, ze gaan nu van hun fiets rijden. En een keer dat ik dan terug bij Jasper was, had ik ook een goede positie in die laatste kilometer. En dan ben ik een beetje op mijn gevoel aangegaan. En ik ben blij dat ik aangegaan ben. En dat ik de been had om tot de finish vol te houden.
7: De Soren Wernskjold werd tweede, de Eritreër Binyam Girmay derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
0: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
7: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Willy. Music matters.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando. Mannekes.
4: Pompie.
3: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten,
5: ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà!
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Knaldi! Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Willy,

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Over een uur beginnen onze Rode Duivels aan hun kwartfinale tegen Spanje. Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net ook zijn opstelling bekendgemaakt. Met Kevin De Bruyne, Charles de Ketelare en Jeremy Doku. En dus zonder Todi Lukebakio, Hans van Aken en Romelu Lukaku. Analist Mark de Grijze.
3: Ze zullen moeten een evenwicht vinden in goed verdedigen, want Spanje zal dominant zijn. Maar als we de bal hebben, dan zullen we ze ook kunnen pijn doen of moeten pijn doen. Dat ze toch ook bij momenten zelf op de helft van Spanje een keer moeten proberen toch druk te zetten en van daaruit snel richting doel te gaan. Dat moet kunnen.
2: De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. In Antwerpen zijn 5 kinderen opgenomen na een besmetting met de stekbacterie. Ze zijn mogelijk besmet geraakt na een bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Dat schrijft HLN. De kinderen hadden allemaal symptomen van nierfalen, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
4: Deze stekbacterie komt op veel plaatsen in onze omgeving voor. Dat kan uit voeding komen, dat kan ook uit contact met dieren komen of met mest van dieren komen. Dat is een zeer ernstige nierinfectie, dus deze kinderen hebben intensieve zorg nodig in het ziekenhuis.
2: Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt nog. De kinderboerderij is voorlopig uit voorzorg gesloten. In het Verenigd Koninkrijk is een man van 26 opgepakt voor de moord op Anne Widdecombe. Dat is een ex-politica. Ze werd dood teruggevonden in haar huis met een ernstige hoofdwonde. Widdecombe was onder meer een grote voortrekker van de Brexit en was extreem conservatief. Zo was ze tegen abortus en rechten voor de LGBTQ-gemeenschap. Widdecombe wordt 78. Het onderzoek loopt. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
1: Vivi, Music Max.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. De Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Spanje. Zonder kapitein Joeri Tielemans. Hij moest geblesseerd van het veld tijdens de opwarming. Hans van Aken is zijn vervanger. Verder koos bondscoach Rudy Garcia voor een opstelling met Kevin De Bruyne, Charles de Ketelare en Jeremy Doku. Die speelde nog maar één wedstrijd door een infectie aan zijn luchtwegen. Analist Frank Boeks.
3: Als hij vandaag niet ontploft, ja, dan ga je naar huis, heb je WK gemist. Zijn voorbereidingswedstrijden waren goed. Zijn seizoen, einde van het seizoen, was heel goed. Dus ik denk dat het niet ver weg is. Hij komt niet terug van een hele zware blessure, waar je denkt van oké, je hebt al de tijd geen wedstrijden gespeeld. Nee, heeft hij wel gespeeld. Hij heeft een heel hoog niveau gehaald. Het is alleen nu even bewijzen.
2: De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Jannik Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. De finale wordt zondag gespeeld. En Iran wil de vredesgesprekken met de VS verder zetten. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomer weer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden. Music matters.

0: Welkom.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelmingen.
4: Om het terug in uw
3: hoofd. Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Op de kwartfinale van het WK voetbal gaan onze Rode Duivels rusten met een 1-1 gelijkstand tegen Spanje. Fabian Ruiz trapte de Spanjaarden na zo'n 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar nog gelijk. Voor de start van de wedstrijd was er ook nog slecht nieuws over onze kapitein Jurie Tielemans. Hij moest tijdens de opwarming geblesseerd van het veld. Mogelijk liep hij een scheur in zijn adductor op. Blauwalgen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Katrien Smet van de VMM.
3: We vermoeden dat daar een link is met de klimaatverandering. En natuurlijk nu met dat heel warme en droge weer dat we kennen van de voorbije weken, merken we dus dat we veel meer bloeien hebben. Als je zou gaan zwemmen in water dat besmet is met die blauwe algen, dan kan je daar echt wel ziek van worden.
2: Vooral maag-darmklachten en uitslag komen vaak voor. Iran wil de vredesgesprekken met de VS verder zetten. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen, nadat het opeens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. Luchtvaartexpert Luc de Wilde vertelt wat er fout ging.
4: Het is zo dus dat het vliegtuig was opgestegen in Thessaloniki, maar tijdens het klimmen is er plots iets in het raam terechtgekomen. Alles wijst er niet op dat het mogelijk een stuk was van de motor. En dat heeft het raam verbrijzeld. Met alle gevolgen van die natuurlijk, want die passagier is dan met het hoofd door het raam weggezogen.
2: De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Jannik Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. De finale wordt zondag gespeeld. En Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haaien verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haaien was pas sinds december trainer bij Genk. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goeie avond. Datalek bij supermarktketen Lidl, dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Blauwalgen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Katrien Smet van de VMM.
3: We vermoeden dat daar een link is met de klimaatverandering. En natuurlijk nu met dat heel warme en droge weer dat we kennen van de voorbije weken, merken we dus dat we veel meer bloeien hebben. Als je zou gaan zwemmen in water dat besmet is met die blauwe algen, dan kan je daar echt wel ziek van worden.
2: Vooral maag-darmklachten en uitslag komen vaak voor. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod, in de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan, maxima tot opnieuw 33 graden.
1: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling in de
3: spiegel. Om het terug in uw
1: hoofd.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten als eerste op voorsprong, maar voor de rust maakten de ketelaren toch gelijk. Miquel Merino scoorde uiteindelijk het winnende doelpunt in de 88ste minuut. Analist Mark de Grijze.
3: Spanje heeft toch wel getoond dat ze van een ander niveau zijn in het algemeen. Neemt niet weg dat we dat tegendoelpunt krijgen na een individueel foutje. Dus dat is jammer en pijnlijk. Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven op deze dag.
2: De Rode Duivels hadden ook last van blessures. Zo moest kapitein Youri Tielemans voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Courtois en De Bruyne gingen geblesseerd van het veld. Een datalek bij supermarktketen Lidl, dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod. Door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod. In de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Opnieuw tot 33 graden.
1: Music matters.